0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
5: Hallo Kids Radio.
0: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: lost the key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geen tijd waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee op gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, dat zou je wel denken, ja. Maar als ik om me heen kijk, zit ik toch echt in mijn eentje in de studio van Hallo Kids Radio. Is ook een mooie, hè? Want Mayoni was er maandag bij. Toen dinsdag uitslapen, woensdag ook uitslapen. Gisteren was ze er wel bij. En vandaag weer even uitslapen. Ja, het was een beetje een ingewikkelde, nou, laat ik het zo zeggen, drukke zomer voor ons. En vanaf volgende week is alles weer redelijk normaal. En vanmiddag is Mayoni er ook bij natuurlijk, hè. En dat moet ook wel, want vanmiddag gaan wij de winnaars bellen van het ticketalarm deze week. Ja, we gaan niet één, niet twee, maar we gaan drie winnaars bellen. En die winnen dan elk vier tickets. Dus we gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tickets weggeven voor het Dolfinarium in Harderwijk. Nou, superleuk. Dat allemaal vanmiddag. Maar we zitten nu natuurlijk hartstikke in de ochtendshow. Met misschien wel jouw verzoekje. Want het is vrijdag verzoekjesochtend. Dus ik heb het eerst al klaarstaan, maar er kan nog veel meer.

Samen de wereld aan, je hoorde Farah en Lucilla Bellinga bij Hallo Kids Radio. Zometeen gaan we naar Slagharen, want daar wonen Randy en Rosie. En ik heb een aantal verzoekjes binnengekregen. Een verzoekje? Ja, dat is eigenlijk een heel ouderwets woord. Dat is vroeger al bij de radio. Maar dat betekent gewoon dat je thuis zit en je denkt, nou, ik heb zin in dat liedje. Dat wil ik nu horen. En ik heb helemaal geen zin om dat zelf aan te zetten. Nou, dan doen wij dat voor je. En Emily, die vroeg net dat liedje aan over de zon. En die zakt dan in de zee. Dat is deze.

Zometeen de superhit We Zijn Er van Busy en Yves Berendsen. En we gaan zingen met een jarige. Nou, volgens mij iemand die niet vandaag jarig is, maar morgen. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen.

0: elke dag rond 19:30. Dus ook vandaag gaan wij zingen voor de jarige. En dat zeg ik nu wel, maar dan moet ik wel dit doen. Zo, ja.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Nou, we gaan eens even kijken op de grote kalender van... Hallo. Kids Radio. Nou, eerst even de bekende mensen kalender. Zitten daar bekende mensen bij die we zouden kunnen kennen? Nou ja, wat dacht je van Usain Bolt? Dat is een sprinter. Man, die kan heel hard lopen. Doet hij niet meer volgens mij, maar heeft hij wel heel lang gedaan. Is vandaag 40 jaar geworden. En misschien is er bij jou thuis wel iemand jarig. Nou, het is vandaag vrijdag. Het is 21 augustus. Maar in het weekend hebben wij ook een jarig op de kalender staan. En dat is Roy. Nou, Roy, ik heb je net 3 keer al geprobeerd te bellen. Maar er werd even niet opgenomen. Dus dat gaan we straks alsnog even proberen. Nou ja, nog niet helemaal jarig. Maar toch ook wel een beetje. En ja, weet je wat het is? Morgen hebben we geen ochtendshow, maar vandaag wel. Dus vandaag alvast een beetje de felicitaties naar Roy. En als het, nou ja, als het vanochtend niet lukt, dan hebben we vanmiddag ook nog een show. Ja, dan kunnen we altijd vanmiddag gaan bellen. Nou goed, komt helemaal goed. Ben je jarig? Maak er een mooie dag van. Het is de mooiste dag van het jaar.

0: heb je nooit gehad.
1: Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio met de leukste liedjes, met de jarige, met de jarige Roy bijvoorbeeld en...
2: Radio.
1: Het laatste nieuws. Ja, zeker. Misschien heb je het deze zomer ook wel gedaan. Want in heel veel plekken in Nederland wordt in de zomer getimmerd. Worden er bijvoorbeeld, daar heb je zo'n kamp, zeg maar, waar je van alles kan doen, knutselen. Of reusachtige bouwwerken maken. Zoals in Veghel. Daar staat ook zo'n timmerdorp, zoals dat dan heet. En daar hebben zo'n 1000 kinderen samen hutten gebouwd. Ja, het ziet er fantastisch uit. Het lijkt wel een hele woonwijk. Ja, ik zag bij mij in de buurt, heb je dat ook. En dan wordt het dus lekker gebouwd. Ik ben dan wel benieuwd of er luisteraars zijn. Dus of jij thuis zit te luisteren en ook mee hebt gebouwd aan zo'n dorp. Wat er daarna gebeurt. Dus dan staat het hele dorp er. En dan? Wordt het dan weer afgebroken? Of mag je daar nog wel eens terugkomen? Ja, ik weet echt niet hoe dat werkt, zeg maar. Dus een timmerdorp, hoe ziet dat nou? Nou, als je dat even kan vertellen op de radio zometeen... dan kan ik dat ook weer aan iedereen vertellen. En misschien denkt je, ja, maar dat weet je toch. Nee, dat weet ik even niet. Zometeen de platenkast, maar eerst dit liedje.

0: dikke het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: je.
1: Ja, dit is van die meneer van het Songfestival. Je weet wel, die... heet die band nou ook weer? Ze hebben gewonnen toen ze in Nederland waren. Ja.
2: De platenkast van Arnoud.
1: Nou, kom er even niet op. Maar hij is solo verder gegaan en heeft een hele grote hit gescoord met dit liedje. Over grote hits gesproken. We zitten in de platenkast en achter mij staat een hele grote platenkast. En deze week is het thema...
3: Het namaakalarm. Gemaakt.
1: Maar wel leuk. Ja, liedjes die eigenlijk niet echt...

Een band waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Mahala Rai Banda. Ze komen uit Roemenië. Uit Boekarest, om precies te zijn. Dat is daar de hoofdstad. En nou, dat is een hele grote band. En die spelen ja, zigeunermuziek. Dus een beetje met veel harmonica's en zo. En nou ja, die treden al heel lang op. Maar nou, wat is het? Bijna 20 jaar geleden, in 2007, braken ze door met het nummer Mahala Geska. Mahala Geska. Dat is een remix van DJ Chantel. En die werd gebruikt in een bioscoopfilm. En dat is een heel vrolijk liedje. En dat is deze in de platenkast op Hallo Kids Radio. Mahala Rai Banda.

De ochtendshow met Arnoud en Mayoni. Zonder Mayoni, ja, die is er vanmiddag weer bij. Maar ik hoorde net wel het ticketalarm. En dat is voor tickets voor Dolfinarium. Wil je daar tickets voor winnen, dan kan dat. Ja, dan ben je nu te laat als je nu nog gaat reageren. Want je moet eigenlijk als je het alarm hoort meteen eventjes een appje of een mailtje sturen. Maar goed nieuws, het ticketalarm komt vandaag nog een aantal keren voorbij.

Even kijken, ik heb een hoop verzoekjes er binnen, want het is vrijdag verzoekjesochtend. Onder andere van Mick en die wil straks Ola, Ole Ole horen. Nou, dat kan, die draaien we vaker. En Roy heeft zich ook gemeld, vaste luisteraar Roy. Want jij bent dit weekend jarig en ik had al gebeld op een nummer, maar dat is een ander nummer volgens mij. Dus ik ga dat straks even regelen. Roy, dat komt helemaal goed en dan kunnen we jou ook even op de radio hebben.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
1: Aha!
0: Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
1: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is vrijdagochtend, 21 augustus 2026. Dat is het, hè? In het noorden naar school toe. In het midden volgens mij de laatste vakantiedag. Dan weer aan de slag. En... sommigen hebben nog een week vakantie. Och, ja, dat is nou helemaal hoe het werkt, hè. Even terugkomen op de platenkast. Ik had daar een liedje in zitten. Ik vind het zelf een heel grappig liedje. Mahabanda Reska. Maar ik kreeg ook een berichtje. Wat is dat? Van Kattengejank. Ja, dat snap ik wel. Het is een heel grappig liedje. Maar het is natuurlijk in het thema namaakliedjes. En dat had ik niet verteld. Nou, het is namelijk een heel oud melodietje vanuit de jaren 60. En dat hebben ze dus nagemaakt. Nou, dat is even dat gezicht hebbend. En ik had ook nog een berichtje. Even kijken, wat is dat?
3: Ik hoorde het, ik

de ochtendshow van Hallo Kids Radio. En ik heb hier een berichtje binnengekregen van Stefano. En die zegt, ik ben nog team vakantie. En ik ga straks met mijn papa naar Plopsaland. Oh, wat leuk, Stefano. En daarom zou ik graag Piet Piraat willen horen. Nou, weet je wat ik dacht? Als jij nog vakantie hebt en je gaat naar Piet Piraat, dan gaan we dit liedje draaien.

0: Alex Warren, dat is zijn naam. En die had een hele grote hit dit jaar. Iedereen zong het liedje mee. Fever Dream. Dan is het 7:15 geworden. En voor iedereen in het noorden van het land betekent dat toch wel op pad naar school toe. Woon je nou nog ergens anders? Of ga je vandaag naar Plopsaland? Dan kun je lekker even de vingers in je oren doen. Alhoewel, als je naar Plopsaland gaat, moet je misschien nu ook wel weg. Nou goed.
1: Attentie, attentie. Hier is het... Nee, niet de ticketalarm. Nee, het naar schoolalarm. Nou, ga je naar school toe. Veel plezier. En doe even de groetjes van Hallo Kids Radio aan de juf of meester. Ik ga aftellen. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe!

0: zeg. Ik doe heel even mijn ogen dicht. Maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ze zijn weer terug. Hallo. Wie had dat nou gedacht, zeg?
1: Ja, hij ook niet.
0: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje. Ja.
1: Een feestje.
0: Jongens, meisjes. Vrolijke muziek.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

Zometeen om 8:30, dan is het weer tijd voor een verhaaltje verteld door Sprookjesboom. Dat doet hij elke dag om 7:30 en om 8:30. En ook nog later in de ochtend. En zometeen gaat het verhaaltje over Klein Duimpje.

Zo, kijk, 2 minuutjes geleden aangevraagd en nu al op de radio. Nol Havens met Alles kan, alles mag in de Efteling. Waarschijnlijk is het aangevraagd door iemand die vandaag die kant uit gaat. Ja, dat weten we eigenlijk wel zeker. Dan gaan we een liedje draaien voor Timmy. Want die gaat niet naar de Efteling, maar die gaat naar Disneyland. En Timmy wil heel graag dit liedje horen over Prins Ali.

0: het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Klein Duimpje zich weer eens op te winden omdat hij zo klein is.
1: Klein? Ik heb er genoeg van. Ik ben overal te klein voor. Te klein om appels te plukken. Te klein om met Langnek te praten. En zelfs te klein om verliefd op te worden. Pah!
2: Wil jij zo graag groter zijn?
1: Engert, je laat me schrikken.
2: Rustig maar. Ik doe niks. Wil je zo graag groot zijn?
1: Natuurlijk.
2: Voor een kleine tegenprestatie kan ik je wel helpen.
1: Helpen? Jij?
2: Luister, ga 50 kilometer rennen zo hard als je kunt.
1: Daar groei je toch niet van?
2: Wil je nou groeien of niet?
1: Ja.
2: Hier, ga tegen deze paal staan.
1: Oké.
2: Kijk, zo groot ben je nu.
1: Zo klein bedoel je?
2: Hup, rennen.
1: Nou ja, een stukje rennen kan geen kwaad. Dat was 50 kilometer. En nu?
2: We gaan meten. Zo.
1: Ben ik nu al gegroeid?
2: Het is echt een heel goed trainingsschema. Maar we gaan door. Druk je 100 keer op.
1: Ik wist niet dat jij tot 100 kon tellen.
2: Ja.
1: Nou, vooruit.
2: Achtennegentig, negenennegentig, honderd. Tijd voor een meetmomentje. Kijk.
1: Ben ik echt al zo'n stuk gegroeid?
2: Dat zie je toch? Mijn methode werkt perfect. Maar...
1: Wat maar?
2: Het is tijd voor het volgende onderdeel. Groeipillen. Maar daar wil ik iets voor terug.
1: Zeg het. Alles wat je maar wil.
2: Mooi. Vanavond, als het donker wordt, stuur je Roodkapje naar het kasteel. En niet zeggen dat ik er ook ben.
1: Dat kan ik niet doen. Roodkapje is mijn vriendin.
2: Ja, ja.
1: Je gaat er vast opeten.
2: Ik beloof je, ik doe haar geen kwaad.
1: Ik geloof je niet. Nou, vooruit. Als je haar iets doet, krijg je spijt. Geef hier die pillen.
2: Denk eraan. Vanavond, als het donker wordt, hier zijn de pillen. Meteen doorslikken, niet opkouwen.
1: Ik ga erover nadenken. Roodkapje, zie je iets aan mij?
3: Nou, nee, niets.
1: Niets?
3: Helemaal niets.
1: Ik ben gegroeid.
3: Nee joh, je komt nog steeds op mijn middel. Kijk maar.
1: Die misselijke wolf heeft me dus beetgenomen. Dan zullen die groeipillen ook wel nep zijn. Ik zal hem krijgen. Hé, hey, ik heb een idee. Luister. Vanavond gaan we naar de kasteel. Lamp staan. En dan gaan we wolf.
3: Dus niet ik, maar jij gaat vanavond naar het kasteel.
1: Precies. Zorg jij voor een lantaarn?
3: Ja, is goed.
2: Waar blijft ze toch? Ik heb trek.
1: Die groeipillen werken goed, hè, Wolf?
2: Ja.
1: Een beetje te goed zelfs. Zie je wat er gebeurd is? Ik ben gegroeid.
2: Ja.
1: En niet een beetje. Ik groei nog steeds.
2: Ik wist niet dat mijn pillen zo goed werkten.
1: Ik word nog groter dan de reus.
2: Ja.
1: En zelfs sterker. Ik kan je met mijn pink omduwen.
2: Klein Duimpje.
1: Klein? Klein?
2: Ja,
1: was ik maar klein? Ik heb zin om jou te slaan.
2: Nee.
1: Je te vermorzelen. Je een lesje te leren dat je nooit meer vergeet.
2: Alsjeblieft, Klein Duimpje. Ik bedoel Groot Duimpje. Doe me geen kwaad. Ik laat Roodkapje voortaan met rust. Laat me alsjeblieft gaan.
1: Zeg me na. Ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
2: Ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
1: En haar helpen als ze in nood is.
2: En haar helpen als ze in nood is.
1: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
2: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
1: En nu wegwezen.
2: En nu wegwezen.
1: Zo, van die wolf hebben we voorlopig geen last meer.
0: Zo zie je maar weer. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. De wolf heeft zijn lesje wel geleerd. En Klein Duimpje zal... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander.

0: Elke dag rond 19:30 dan zingen wij voor de jarigen. En dat heb ik vanochtend ook gedaan. En toen stond er iemand op de kalender die niet vandaag, maar morgen jarig is.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Ja, dus niet vandaag, maar morgen. En diegene heb ik nu aan de lijn. Met wie spreek ik? Met Roy, hè?
2: Ja.
0: Oké, okay, dat is helemaal goed. En Roy, jij bent morgen jarig, toch?
2: Ja.
0: Ja, morgen, 22 augustus. Oké. Okay. Ben ik even benieuwd. Ik heb dat ook nog. Ben je altijd nog wel een beetje zenuwachtig voor je verjaardag?
2: Ja.
0: Ja, dat heb ik ook. Sta je dan ook heel vroeg op?
2: Ja, maar nou al om 19:30.
0: Om 19:30. Ja. Nou, dat is een mooie tijd natuurlijk. En oké, okay, dus dan is het je verjaardag. Begint dat dan met cadeautjes uitpakken?
2: Dan maar de hoop even.
0: Ja.
2: Dan moet dat.
0: Wacht even. Oh, ja. Hey, en na de cadeautjes uitpakken, wat gaan jullie morgen wat leuks doen?
2: Ja.
0: Wat ga je doen, Roy?
2: Even Mata 3.
0: Dat is leuk. Ja, dat is leuk. En ik zit even te kijken. Want we hebben ook luisteraars die altijd in de vakantie jarig zijn. Hè? Bijvoorbeeld als je begin augustus jarig bent, dan is het eigenlijk altijd de vakantie. Bij jou is het soms wel, soms niet, hè, denk ik. Ja, dat is soms wel, soms niet. Dus, goed. Roy, wat we gaan doen. Je bent natuurlijk niet vandaag jarig, maar morgen. Maar we gaan eigenlijk toch even voor je zingen. Zullen we dat gewoon gaan doen?
2: Ja.
0: Ja, en oké, dus dan mag iedereen thuis meezingen. Alle luisteraars, speciaal voor de verjaardag van Roy. En gaat mama dan ook meezingen?
2: Mama. Een
0: hele
2: tent hebben
0: we wel. Oh, ja, oké. Okay. En dan ga ik ook meezingen. Ja, je weet, Roy, ik kan niet heel goed zingen, maar ik doe wel mijn best. Probeer je zelf ook een beetje mee te zingen? Ja, ja, daar gaan we gaan het gewoon doen, Roy. Morgen, jouw verjaardag, daar gaan we. En we gaan zingen voor jouw verjaardag alleen op 22 augustus. Oké, daar gaat hij. Let op, met dit liedje.

0: Hyperbip! Hyperbip! Ja, kijk, dat is hem, hè. Nou, Roy maakt er een mooie dag van. En ja, Mayoni zegt altijd, de verjaardag is de mooiste dag van het jaar. En Mayoni zei mij gisteren al, niet vergeten Roy te bellen, hè. Dus nou, dat hebben we gedaan bij deze. Hey Roy, tot de volgende keer op de, tot de volgende keer op de radio. En veel plezier morgen, hè.
1: Dankjewel.
0: Oké, doeg.
1: Doeg.

Ja, zo af en toe hebben we ook nieuwe liedjes natuurlijk bij Hallo Kids Radio. Nou ja, wat dacht je van de nieuwe superhit van deze week? We zijn er van Busy en Yves Berendsen. Emma Heesters, ook zo'n leuk nieuw liedje, Hartebreker. En deze, ja, ik weet niet of het nou echt doorbreekt, maar ik heb hem al één keer eerder geduid en ik vind het leuk om hem nog een keer aan je te laten horen. Namelijk de nieuwste van Marco Schuitmaker. Je weet wel, die van die grote hit De Engelbewaarder. Nou, Loeshoe, dat is zijn nieuwste liedje.

De ochtendshow met veel berichtjes vanochtend. Ja, het is vrijdag verzoekjesochtend. En vanuit het noorden van het land kreeg ik van Leonie en mama Leonie en Elise een liedje door. The Never Ending Story. Ik ben even gaan zoeken. Ja, daar kom ik op deze uit. Maar laat even weten of het klopt. Misschien zit ik er helemaal naast hoor. Maar...

Dat nooit ophoudt, de never ending story. Maar Elise, dan ben ik wel even benieuwd. Laat nog even weten of dit nou het liedje was wat jij bedoelde. Want anders dan moet ik een ander liedje gaan draaien. Nou, leuk. Ik kende dit eigenlijk niet zo goed. Dus misschien wel voor het eerst hier op Hallo Kids Radio.

Zo, het zit er bijna op. Ja, de ochtendshow, hè? Voor deze vrijdagochtend 21 augustus. Zometeen het peuteruurtje. Daarna natuurlijk de verhaaltjes en de muziek. Zoals je van ons gewend bent. Vanmiddag hoor je tussen 3 en 4 de wereld van Studio 100. En na 4 uur het feestje vlak voor het weekend. Met Arnoud en Mayoni. En een ticketalarm. Ja, we gaan 3 keer 4 tickets weggeven voor het Dolfinarium, zoals je weet. Nou, als je hebt meegedaan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je vanmiddag een belletje krijgt. En dan word je heel blij, denk ik. En sowieso gaan we ook battelen. En we gaan moppen tappen. Heb je nou een leuke mop? Stuur hem nu alvast even in. Dan kunnen we die vanmiddag laten horen. Tot dan!

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Aha!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ik ben bang voor paarden.
1: Voor mensen met baarden.
0: Ik durf niet alleen naar bed.
2: Oh.
0: Ik ben bang voor zwarte pieten.
1: En voor mensen die schieten.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dag lieve kinderen, zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wisten jullie dat sprookjesfiguren ook wel eens ziek zijn? Vraag maar aan Roodkapje. Die komt niet naar haar grootmoeder omdat ze waterpokken had. En dat jeukte. Roodkapje werd er gek van.
1: Oh, ik heb zo'n jeuk. Ik kan er niet meer tegen.
2: Niet krabben? Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Je krabt jezelf helemaal open.
1: Weet je wel hoe erg het is om zoveel jeuk te hebben?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Je denkt toch niet dat je dit op kunt lossen, hè?
3: Oh?
1: Er is meer voor nodig dan een toverfluit en een vliegkleedje. Ik word gek van de jeuk.
3: Laat dit poeder op de vlekken verschijnen en weldra zal de jeuk verdwijnen.
2: Hoe werkt dat dan?
3: Dit poeder heeft enkel als doel het uitschakelen van het gevoel.
1: Dank u wel.
2: Antigevoelpoeder? Maar dan heb je geen gevoel meer. Dat is echt vreselijk.
1: Nou.
2: Nooit meer blij zijn met een ijsje, nooit meer lachen om een goede grap. En het belangrijkste, nooit meer verliefd op een lieve vriend. Doe het niet, Roodkapje. Ik smeek je.
1: Ik geloof niet dat jij het begrijpt. Jeuk is erger dan pijn. Zo, ik geloof dat het al helpt. De jeuk trekt weg. Ik voel me een beetje vreemd. Of nou ja, voel. Ik voel eigenlijk niks meer.
2: Oh, nee hè, het poeder werkt echt. Roodkapje, voel je dit?
1: Voel ik wat? Wat doe je?
2: Ik ken een mop. Zegt de ene slang tegen de andere, zijn wij giftig? Hoezo, vraagt de andere. Zegt die ene, ik heb net in mijn tong gebeten. Oh, wat erg. Je bent zo anders. Niet meer Roodkapje. Mijn vriendin.
1: Vriendin? Ik voel niets voor vriendschap.
2: Je bent echt gevoelloos geworden. Die stomme fakir met zijn rotpoeder.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
2: Nou, hier is sprake van een echte ramp. Roodkapje is Roodkapje niet meer.
3: Oh.
2: Ze is een of ander gevoelloos ding geworden.
3: Maar ze heeft geen jeuk of pijn. Dat te weten is toch fijn?
2: Fijn? Het is vreselijk. Je moet me helpen dit ongedaan te maken.
3: Zijn de wijzers helemaal rond, dan is Roodkapje weer zichzelf en gezond.
2: Dat is dus een kwestie van wachten.
3: Hmm.
2: Dat gaat niet. Je ziet toch hoe erg ze eraan toe is? Al die pogingen van jou om te helpen mislukken. Vorige keer met die toverlamp en nu met dat poeder.
3: Hmm.
2: Vlieg toch heen!
3: Die laatste tip neem ik serieus. Ik vlieg heen en volg mijn neus.
2: Ik los het zelf wel op. Hoe voel je je, Roodkapje?
1: Hè? Voelen? Wat is dat, voelen?
2: Dat gaat nog niet goed dus. Verdorie, rare fakir. Kom maar, Roodkapje. Ik laat je niet in de steek. Ook al ben ik niet meer jouw vriend, jij bent nog wel de mijne.
0: Klein Duimpje was een ware held. Hij zorgde heel goed voor Roodkapje en was steeds dicht bij haar in de buurt. Misschien wel een beetje te dicht. Want, heb je wel eens van een besmettelijke ziekte gehoord?
2: Oh, ik heb zo'n jeuk. Zo'n vreselijke jeuk. Zo'n gigantische jeuk.
1: Ja, ik weet nog goed hoe erg dat is. Maar het gaat vanzelf over. Over een paar dagen ben je overal vanaf.
2: Een paar dagen? Dat duurt veel te lang. Zo lang hou ik het niet meer uit. Geef me alsjeblieft dat poeder van de fakir.
1: Nee, jij wilde ook niet dat ik het zou gebruiken.
2: Dat was fout. Het spijt me. Ik dacht alleen aan mezelf. Want zonder gevoel zou je nooit verliefd op me kunnen worden. Toe, geef me het poeder.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk.
2: Oh.
1: Het is verschrikkelijk om geen gevoel te hebben.
2: Ja.
1: Ik wil geen vriend zonder gevoel.
2: Oh.
1: Over een paar dagen ben je weer helemaal oké. Het gaat vanzelf over.
2: Alsjeblieft, Roodkapje. Help me van deze gigantische jeuk af.
1: Nee, nee, nee.
2: Oh.
1: Maar ik ga net zo goed voor jou zorgen als jij voor mij hebt gedaan.
0: Die arme Klein Duimpje. Eigen schuld, dikke bult. Of eigenlijk bultjes. Maar het komt wel weer goed, hoor. Bij mijn volgende verhaal heeft hij geen jeuk meer. En ook geen vlekken. Dan gaat het over. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Pip. Het is vandaag warm in de tovertuin. En Woezel en Pip en Buurpoes hebben geen idee wat ze willen gaan doen. Nou ja, Woezel vindt het eigenlijk ook wel prima zo.
1: Oh, nou, het is best saai hier. Ik ga weer, hoor.
2: Hè? Wacht, Buurpoes, ik ga ook mee.
1: Miauw, dat is goed. Maar ik ga wel poesedingen doen, hoor.
2: Poesedingen? Maar dat kan ik ook, hoor. Dan ben ik niet Buurpoes, maar Buurpip. Waf! Miauw. Miauw. Miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
3: Buurpip, wat gaan jullie doen dan?
4: Wacht! Hé, jongens! We kunnen samen toch iets leuks gaan doen?
2: Brrr, mooi, hè? Ja, best mooi. Water.
4: Hé, jongens, ik kan toch ook met jullie meedoen?
5: Jongens.
4: Hè?
5: Kom, we gaan, Buurpip. We hebben nog veel te doen.
2: Ja.
4: Nou.
5: Zo, we gaan lekker lang uit liggen in de zon. Zonne, Buurpip.
2: Zonne? Dat is een leuk woordje. Ik ga mee, zonne, hoor.
4: Oh. Oh. Hallo, jongens. Kan ik er nog bij?
5: Erbij? Bedoel je hier op de poezemuur, Woezel?
4: Ja, ja. Bij jullie?
5: Nou, nee. Je bent toch geen poes?
4: Nee, maar Pip is toch ook geen poes, Buurpoes?
5: Buurpip zul je bedoelen. Nou, vandaag doen Buurpip en ik alleen maar poesedingen, hoor.
2: Woezel, je past er ook echt niet meer bij, hoor. Het is best een beetje klein hier.
4: Oh, wat flauw van jullie. Nou, dan ga ik wel ineens spelen. Buurstommerts.
2: Buurpoes, het is anders wel warm, hoor, zo in de zon.
5: Oh, poezen slapen de hele dag in de zon. Dat is de bedoeling van zonne. Lekker lang niets doen.
4: Oh.

0: Wil jij misschien met me spelen?
1: Nee, hondje. Want ik speel vandaag alleen met buur Woezel.
0: Buur Woezel? Klinkt stom. Ben jij een hondje of een poes? Ik ben echt geen poes, hoor. Kijk maar naar mijn oren en mijn neus. Ik ben Woezel. Zo is het. Wij zijn Woezel. Zullen we nu spelen?
2: Ja, Woezel! Huh? Pommetje!
0: Hé, wacht. Ben jij buur Bip of Pip?
2: Pip. Ik ben toch een hondje Woezel en geen poes. Het is ook veel te warm om buur Bip te zijn. Kom, dan gaan we lekker zwemmen. Ja! Lekker spetteren.
3: Woezel, Pip, buurpoes, de zingende tulpjes of molletje. Iedereen is anders. Gelukkig wel. Laat dat maar lekker zo. En iedereen, ja, iedereen is welkom in de tovertuin.
4: Woezelen!

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Yeah.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk maar.
1: Slok, slok, slok.
2: Wat hebben wij goed gegeten, zeg.
3: Maar nu wil ik naar bed.
2: Ja, we gaan naar huis, want het kabouterspreekwoord zegt... eigen baard is goud waard.
3: Wat betekent dat dan?
2: Geen idee. Oh. Kom op.
4: Oh, dat ruikt fantastisch. Aha, de herberg. Hey, kabouter. Wat hebben ze hier te eten?
5: Ik had net kastanjesoep.
4: Oh, lekker.
5: En daarna breukenotenburger met bosgroenten en dennenaaldenpuree.
4: Oh, heerlijk.
5: Maar dat was nog niet alles.
4: Oh, nee?
5: Als toetje had ik eikeltjeskoffie met walnotentaart.
4: Oh, dat wil ik ook.
5: En dat alles voor maar 7 gouden dukaten.
4: Ja, maar ik heb geen gouden dukaten.
5: Dat is jammer. Dan kan je hier niet eten. Want van lucht alleen kan niemand leven.
4: Ja, ja. Oh, heerlijk. Maar van de lucht alleen... Wat zei die nou ook weer?
3: Eng, hè?
2: Wel, nee. We lopen toch altijd zo naar huis?
3: Maar nooit in het donker.
4: Staan blijven. 2 gouden dukaten, alstublieft.
3: Dukaten?
4: Ja, 2 gouden dukaten.
2: Maar waarvoor?
4: Voor de lucht in het bos. Jullie krijgen van mij de lucht en ik van jullie dukaten.
2: Maar ze zijn op. We hebben met alle kabouters gegeten in de herberg.
4: Jammer.
3: Wij gaan wel even dukaten halen.
4: Amai, wat is dit toch een fijn plan. Dadelijk komen er 7 kabouters en dan heb ik 7 gouden dukaten. En precies genoeg voor een maaltijd.
6: Langdek, je moet ons helpen.
7: Waarmee dan?
6: Alle kabouters worden tegengehouden door de reus. Hij wil dukaten hebben voor de lucht in het bos.
7: Alsjeblieft, hier is mijn laatste dukaat.
6: Oh, 1 gouden dukaat is veel te weinig voor ons allemaal. Je moet echt iets verzinnen, Langdek. Al onze dukaten zijn op.
7: Ik loop wel met je mee.
4: Ho! 1 dukaat, alstublieft.
7: Maar wat krijg ik dan van jou?
4: Lucht. Boslucht. Want van de lucht is niemand alleen... Nee, want alleen kan de lucht niet leven. Ja, hoe dan ook. Voor wat hoort wat, jij krijgt lucht en ik een dukaat.
7: Kijk eens. Wacht. Ik wilde ook betalen voor al mijn 7 kaboutervriendjes. Want hun dukaten zijn op.
4: Ah, dat is dan 7 dukaten extra.
7: Til je dan eerst even die boom voor ze op?
4: Oh, tuurlijk.
7: Dat is 1.
4: Goed zo, doorlopen maar.
7: En dat is 2.
4: Dat is 2.
2: Volgende.
4: Klinkt goed.
7: En 3.
4: En dat is er 3.
6: En hou ik.
4: En 4.
5: En ik.
4: En 5.
5: Nou ben ik aan de beurt.
4: En 6. En 7. Zo, goed zo.
7: Nu alleen ik zelf nog.
4: Ah, ja, natuurlijk.
7: Tot ziens.
4: Ja. Oef. Oh, een maaltijd heb ik wel verdiend. Wat? Waar zijn die dukaten? Dit is niet eerlijk, hè?
7: Toch wel, reus.
4: Huh?
7: Het is heel eerlijk.
4: Oh ja? En waarom dan?
7: Jij gaf ons de lucht van het bos.
4: Ja?
7: En wij gaven jou het geluid van dukaten.
4: Geluid?
7: Ja, voor wat hoort wat. Prettige avond.
4: Oh, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Tja, dan had de reus maar geen lucht moeten verkopen. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat weet ook de heks, die... Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: Hoegeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
1: Ik ben de Weerman van...

0: mother.
1: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: vind jullie superleuk om altijd met het eten, met boterham en het eten, op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.
1: We zijn er.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn!
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Hartie, Bartie.

0: De wereld van Studio 100.
1: Zo, we zijn er.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: De wereld van Studio 100.

S'morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: te gek.
1: Oh, zeg, wat hoor ik daar?
2: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
1: Wow.
2: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: dan met ons mee.
1: Boembaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Marten.
2: Ik ben Julia.
3: En wij zijn K3. Je hoort ons elke middag in het programma De Wereld van Studio 100. Hanne Kids Radio.
4: Goedenavond, dit is het nieuws.
5: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
4: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
5: En er wordt muziek en dans gesignaleerd.

0: ¡Vale!
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Más drama! ¡Ay, ay, ay, ay, ay!
2: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3:00.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
5: Hallo Kids Radio.
6: DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Nou zeg, goedemiddag vrijdag, we zijn erbij.
7: Ja, en we hebben zelf bezoek.
4: Hallo Kids Radio.

0: Yes, maar ik zat net nog even te kletsen aan de overkant. Ik kom binnen en er staat meteen taart in de studio.
1: Ja, chocoladetaart. Dus als je mij af en toe een hapje hoort nemen, sorry, maar ik vind het zonde als die smelt.
0: Ja, ik ga nu meteen beginnen. Oh nee, dat is jouw taartje, sorry. Nee, we gaan even uitleggen wie er zometeen zijn in de studio. En we gaan vanmiddag battelen. En we gaan ook nog de winnaars bekendmaken van het ticketalarm.
1: Ja, want goed nieuws, we hebben niet één winnaar, we hebben er meerdere voor het Dolfinarium.
0: Wat zeg jij nou? Ja, nog meer? Oh.

0: sorry, ik was nog een hapje aan het nemen van mijn chocoladetaart. Ik was niet aan het opletten. Oh, wat erg. En de uitzending is pas net begonnen. Ja, het leuk dat je in ieder geval nu de radio misschien thuis wel aan hebt staan. Misschien ben je namelijk nog team vakantie. Misschien ben je al team school en heb je je eerste schoolweek erop zitten. Als dat zo is, laat het even weten via de Hallo Kids radiotelefoon. Want ik ben wel benieuwd. Hoe is je nieuwe klas? Hoe is je nieuwe juf? Je meester? Misschien heb je wel een heel ander schoolgebouw. Het zou zomaar kunnen. Ik ben vooral heel benieuwd. En als je nou toevallig nog team vakantie bent, mag je natuurlijk ook laten weten, hè, wat je die laatste week gedaan hebt. Of misschien wel de ene laatste week, als je namelijk regio midden bent. Want als je namelijk het zuiden woont, dan heb je nog 2 dagen vakantie. Zaterdag en zondag. En dan gaat het maandag beginnen. Maar volgens mij wordt dat ook wel heel erg leuk, hoor. Ja, dat weet ik zeker. Zeg, ik ben dit jaar aan het alweer kwijt. Meestal hoe dat werkt natuurlijk op vrijdagmiddag. Maar dat maakt niet uit, want ik heb 2 assistentes hier in de studio zitten. Met een bakje thee. Jullie hebben snel gegeten. Jullie chocoladetaart is allebei al op. En papa moet nog even... papa moet natuurlijk nog even een bakje koffie nemen natuurlijk. Hè? Ook belangrijk. Zeg, dames, nu DJ Arnold er toch niet is, kunnen jullie mooi even zijn stiekem zijn microfoon pakken. Gaan ze even allebei bij die microfoon staan. Kunnen jullie even vertellen, hallo, hallo, hallo. Hoe heten we allemaal? Oké, de eerste.
1: Hallo, ik ben Nina.
0: Kijk eens aan, Nina is in de studio en daarnaast staat...
2: Hallo, ik ben Vera.
0: En Vera, Nina en Vera, ja, jullie zijn al hartstikke lang fan. Sterker nog, jullie hebben zelfs een shirt aan waarop staat ik ben fan. Ik vind het wel slim bedacht dat jullie allebei een andere kleur hebben. Dan kan je precies zien wie is. Want kijk, ik weet natuurlijk wel wie jullie zijn, maar voor iedereen die jullie niet kent... De ene heeft een lichtblauw shirt aan en de andere een donkerblauw, maar er staat wel hetzelfde op. Is toch over nagedacht, hè? Ja. Fans van het eerste uur, Nina en Vera, jullie blijven natuurlijk nog lekker straks meedoen met de uitzending. Heel gezellig dat jullie er zijn. Hebben jullie, want dat moet ik natuurlijk wel even van tevoren weten, alvast moppen voorbereid? Ik zie jullie heel moeilijk kijken. Niet? Jongens toch, dat was de enige opdracht die je kreeg. Voordat je hier... Dan heb ik goed nieuws. Je hebt nog meer dan een half uur.
3: Ja,
0: nog meer dan een half uur gaan we zo meteen namelijk moppen tappen. Kunnen jullie alvast wat voorbereiden? Gaan wij weer even door met het volgende liedje. Want we zitten druk in die vrijdagmiddagshow en die klinkt... Zo, ja, het bitterballenliedje moeten we natuurlijk niet vergeten. Och, ik krijg altijd zo'n

0: dat waren de deelnemers van het Junior Songfestival 2026 alweer.
1: Nou zeg, en zo zijn we weer op de vrijdagmiddag beland. Het was sowieso een hele drukke zomer, maar ook al een drukke week. Want maandagochtend vroeg, ik weet niet of je het nog weet, maar toen stonden wij met minister Karremans op het schoolplein in Haarlem.
0: Ja, was vanwege Veilig Verkeer Nederland om de officiële schoolseizoen te openen.
1: Ja, en toen dachten we, nou dan hebben we het de rest van de week rustig. Nou vergeet het maar, want dinsdag stonden wij in het Dolfinarium in Harderwijk.
0: Ja, was ook een heel stuk rij. Het waren wat dat betreft twee lange autoritjes vanaf de studio.
1: Ja, dat is waar. Vanmiddag zijn er een paar dingen die wil ik even bespreken. Want wij zaten
0: dit klinkt als een soort zakelijke meeting op de radio. Dat is heel bijzonder,
1: maar dit is wel even leuk om te vertellen. Want wij zaten dinsdag, hadden we een lange rit naar Harderwijk, naar het Dolfinarium.
0: Ja.
1: En opeens had jij een soort Willem Wever-vraag. Want je zat naar buiten te kijken, het regende heel hard. En toen zei jij, hoe kan het nou dat het water is doorzichtig, de regen is doorzichtig, maar hoe kan het nou dat je dan niet meer zo ver kan kijken?
0: Ja, want als het namelijk heel hard regent, dan komt een soort, ja, maar hoe noem je dat? Een soort grijze, witte waas bijvoorbeeld over de bomen heen. En ik denk, hoe kan dat nou? Je hoort er toch doorheen te kunnen kijken. Dus met water toch ook, als je je hand in het water doet, tot een bepaalde hoeveelheid centimeter kun je hand nog zien. En als je dan heel ver naar beneden gaat, dan heb je kans dat je je hand dus niet meer kunt zien. Hoe werkt dat?
1: Ja, nou, dus dat, niks van. Ik dacht, die vraag gooi ik meteen even erin op vrijdagmiddag. Want ik wist het niet te beantwoorden. En,
0: dus je hebt nog geen antwoord?
1: Nee, maar ik dacht, dat doen we even samen met al onze luisteraars. Dus,
0: ik dacht, je hebt al een antwoord.
1: Nee, ik heb het niet. Dus zit je thuis te luisteren of ben je in de studio, want we hebben bezoek. Ik zie papa al druk nadenken, hoe zou dat zitten?
0: Die is al aan het googlen inderdaad. Ja.
1: Nou, dan mag je dat even doorsturen, kunnen we dat beantwoorden. Verder, het is heel gek, maar ik kwam iets tegen in mijn kamer, in mijn tas.
0: Je tas. Ja, dit kan ook alle kanten op gaan.
1: Nee, maar ik wilde het even vertellen.
0: Ja?
1: Heb je dat wel eens dat je iets dus hebt? Dat heb je zelf in je tas gestopt, maar je weet niet wat het is.
0: Heb jij dat? Nee, ik heb dat nooit. Maar
1: ik heb het even meegenomen. Okay. Ik laat het nu even aan je zien. En ik weet niet wat het is.
0: Dat is...
1: Ik kan me dit niet herinneren. Het is niet van een microfoon.
0: Lijkt op een statief. Of tenminste een onderdeel van een statief. Door het ergens in te schuiven, zie je dat?
1: Ja. Nou, vroeger had je dus een programma met Jochem,
0: Nu weet ik dus niet wat het is.
1: Nee, met Jochem van Gelder. En dan liet hij dus een voorwerp zien. Kon de kinderen beschrijven wat het was.
0: Dit lijkt ook wel hierop, inderdaad, zo'n onderdeel.
1: Ik heb geen idee wat dit is. Het is van mij, maar...
0: Het zal een afdeling techniek zijn. Want iedere keer als we ergens naartoe gaan, dan heb jij iets. Dan heb jij altijd alle spullen van de techniek bij. Dus het heeft daar wel mee te maken.
1: Ja, dus dan is het misschien iets wat ergens in hoort, wat eruit is gevallen. Want ik heb dit nog nooit gezien.
0: Nou ja, kijk, je kan het maar op één manier rechtop zetten. Op die andere kant, dan valt hij om.
1: Ja.
0: Oh, nu niet meer. Ik denk, zet hem neer en hij valt nu niet
1: meer. Nou, dus even twee leuke Willem Wever vragen.
0: Misschien moet je het even op social media zetten. Maak even een foto voor je Instagram en vraag, jongens, weet iemand wat dit is?
1: Ja, nou, vind ik een goeie. Ik ga het zo meteen aan onze gasten ook even geven. Vera en Nina, misschien dat die denken, nou, ik weet wat het is. Dat zou toch een mooie zijn.
0: Krijg je zo meteen een heel bedweterig antwoord. Maar Arno, dit weet je toch?
1: Ja, nee.
0: Ze nog heel moeilijk kijken, dus we hebben nog even bedenktijd.
1: Goed zo. En van die regen, daar ben ik dus benieuwd naar. Dus de vraag is, hoe kan het dat, terwijl regen gewoon doorzichtig is, dat je daar niet meer ver kan kijken als het uit regent?

0: Er wordt hier nog volop gediscussieerd over het onderdeel. Zijn we er al uit?
1: Nee. Ja, nee. Wij moeten er wel even op letten. Want het is natuurlijk vrijdagmiddag, drukke week gehad, dat we nog wel op de uitzending letten.
0: Ja, maar we letten ook op het
1: uitzending. Nee,
0: ja,
1: het was even stil. Ja, het was even stil.
0: Nou, goed. Moet je niet zeggen, Arnold, dat lijkt alsof het erbij hoort.
1: Ja, moet het niet zeggen. Dat horen mensen toch thuis. Het is opeens stil. Kijk.
2: Hallo Kids Radio. Hallo Kids Radio. Vrijdagmiddag battle.
0: Nou, alles gaat gewoon volgens plan. Niks aan de hand.
1: Ja, nee, laat ik maar niks zeggen. Want als ik te grote mond heb en ik ga daarover zeuren, dan zeg jij, nou ga jij maar achter de knoppen staan. Dan gaat het meteen mis.
0: Dan wordt het nog veel erger. Dat klopt. Ja, Oké.
1: Laat mij maar lekker mopperen hier. Dat is,
0: ja, vind ik een goed idee op zich. Maar even terug naar de orde van de dag. Want normaal gesproken hadden we namelijk nu al een rondje battle gedaan. Maar jij moest nog eerst even een belangrijke vraag stellen. Waar we overigens nog geen antwoord op hebben. Maar in de tussentijd wil ik al wel eventjes de battle officieel openen.
1: Yes, dat vind ik een hele goeie. Dat betekent team Ioni tegen team Arnoud. Mm-hmm. En we beginnen met jou. En mogen het leukste liedje winnen. Dat zeggen ze dan, hè?
0: Ja, ik dacht ik ga even een grote hit uitkiezen. In Filmland. Vond ik wel een leuk idee.
1: In Filmland.
0: Ja, ik kan natuurlijk alles zeiden hebben. Goed, dat ben ik. Nou,
1: ik ga niet de hele uitzending doen, maar waar ligt Filmland?
0: Haha, maar het is bij wijze van spreken.
1: Filmland.
0: Ja, maar het is toch net zoals pretparkland.
1: Oh, zo, ja.
0: Snap je? Okay, dus ik had allerlei liedjes kunnen kiezen. En ik heb één film waarvan ik dacht, nou, als ik die nou aanzet, dan denk ik dat ik iedereen daar blij mee maak. Maar zo te horen heb jij dat dus niet gedaan.
1: Nou, dat ga ik helemaal niet verklappen. Dat hoor je zo meteen. Dus laten we snel naar de liedjes gaan luisteren, Mayoni.
0: Lijkt me een goed idee. Dit is team Mayoni.

0: Ja, jij ging naar Filmland, ik ga naar Dierenland.
1: Ja, en een klein beetje carnaval. Toch? Het is wel, ja, Lawine Boys is wel een beetje de afdeling carnaval. Ja, er wordt hier volop ja geschud. Zij hier... komen uit Helmond, hè? Zij weten hoe het carnaval werkt.
0: Ik ga hier gewoon mee winnen op de vrijdagmiddag, hoor.
1: Ja. Nou ja, de bedoeling is natuurlijk dat iedereen thuis mag gaan stemmen. Welke favoriet wil je horen? Welk liedje wordt het helemaal? Maar natuurlijk, hè, Nina en Vera, jullie zitten hier in de studio, dus jullie mogen natuurlijk ook meestemmen. Laten we dan even beginnen. Arne, dat is dan misschien wel leuk. Dan mogen zij de eerste stem uitbrengen.
0: Okay,
1: Nina,
0: let op.
1: Vertel, wie stem jij?
2: Von Miljoen.
1: Ah! Kijk, oh, het is lief. Oh, dankjewel, Nina.
0: Okay, dat is lief. Ja. Dan gaan we even naar Vera toe. Vera, kom even erbij.
2: Nee hoor, team aanhoud.
1: Oh, zo hé. Nou, meteen strijd hier in de studio. Nou,
0: nee
1: spannend.
0: Hoor, ook echt. Nee hoor, ja. Nee, hartstikke goed. Nou, daar ben ik blij mee. Dat is 1-1. Daar hebben we eigenlijk nog helemaal niks aan.
1: Nee, maar goed, het kan misschien wel helpen. Hè? Want de lijnen zijn nu officieel geopend. Je mag via de Hallo Kids radiotelefoon stemmen. Of via de mail. Laat ons weten welk liedje wil je helemaal horen. Wordt dat die van mij? Die van de Huntrix? Of wil je van DJ Arnoud over de zebra? Als je nou denkt, ik hoor allebei de namen en ik heb echt werkelijk waar geen idee, Marjoni, over welke liedjes je het nou hebt. Nou, voor de zekerheid doen we nog even één keertje de twee opties. En we beginnen met mij, DJ Marjoni.

0: Kinderen voor kinderen als een vis in het water. Nou, Arnoud, ben je klaar voor de tussenstand?
1: Ja, natuurlijk ben ik er klaar voor, want ik ga dit... Ja, zeker.
0: Nou ja, de reden waarom ik het vraag is omdat... jij staat flink voor. Hoe kan dat nou? Normaal gesproken dan sta ik altijd voor, maar nou sta jij ineens heel erg voor.
1: Heb je de punt al gecheckt?
0: Ja, ik heb al geteld.
1: Maar dat is ook een wat steviger liedje natuurlijk. Hè?
0: Dus, oh ja, tuurlijk. Ja,
1: en die van jou, die Golden, superleuk liedje, maar die draaien we al best wel vaak.
0: Ja, dat is ook... Ja, maar ik dacht, misschien helpt dat juist. Soms helpt dat namelijk. Als ik een liedje uitkies wat we al vaker laten horen op de radio.
1: Ja, maar ja, luisteraars ook denken, ja, maar dan horen we hem over een half uur wel. Of over een uur.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dan zal ik eens voor de grap kijken wanneer hij voor het laatst geweest is. Dat kan ik namelijk opzoeken.
1: Oh ja, dat is een goeie. Ja, dan kun je even in de historie kun je dat zien.
0: Even kijken hoor. Golden. Oh, zo heet het liedje natuurlijk. Die is voor het laatst op de radio geweest. Om 2:00. Nou, dat valt nog mee.
1: Nou, vind je dat meevallen? Ja, dat kan.
0: Het is nou 4:30.
1: Ja,
0: 4:30, valt nog mee.
1: Ja, sommige liedjes komen ook maar 1 keer in de week voorbij.
0: Ja, dat is waar, dat klopt. Deze niet trouwens. Dit liedje komt toch gemiddeld toch wel 4 à 5 keer per dag voorbij.
1: Nou, we kunnen nog lang over kletsen. Maar laten we de liedjes nog een keer eventjes aan iedereen horen thuis.
0: Ja, en dan moet ik dus nog even extra aan de bak. Want ja, zoals het nu nou uitziet, ga jij winnen. Dus nog even 1 keer jongens, stem vooral op Team Mayoni.

0: Nou, wordt het goud of wordt het hakken? Dat is een beetje de vraag. Stemmen kan nog een paar minuutjes, hè? Via de app of via de mail.
1: Maar niet zo lang meer, hoor. Dus je moet wel opschieten als je nog wil stemmen.

0: Rosanne op Hallo Kids Radio Aard. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Ja, zeker.
0: Je bent er klaar voor. Ja. Dus, oké, jongens, tromgrof voor iedereen ook hier die op bezoek is. Dat zijn er een hele hoop. De winnaar van de battle is geworden DJ Aarde!
1: Nou, ik had er nooit zo gejuicht gehoord over een liedje.
0: Ja, dat is toch mooi?
1: Ja, dan moet ik er wel even bij zeggen dat er net nog wel een stem voor jou is binnengekomen van Dominique.
0: Ja.
1: Ja, nee, echt.
0: Maar Dominique, ik vind het super, super, super lief dat jij mij stemt.
1: Ja.
0: Maar helaas heeft dat geen verschil gemaakt.
1: Nee, maar ik dacht, ik moet het wel even melden. Want Dominique stemt altijd trouw op jou. Dus
0: ja, maar de rest, maar dan ook echt de rest... heeft op jou gestemd.
1: Dat is waar. Dominique heeft trouwens ook nog een tip voor een leuk liedje.
0: Oh!
1: En het is een liedje, en is er gemaakt. Maar we straks even luisteren. Dat is gemaakt door de man van een van de K3's.
0: Oh! Oh, dat is wel leuk. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja,
0: ja oké.
1: Okay. Man maar van Marten is dat.
0: Dat doen we dan straks. Want we moeten eerst even dat winnende liedje. Ik bedoel, iedereen heeft er nou op zitten wachten. Dat moeten we ook meteen even doen.
1: Nou, we gaan even naar de winter, hè?
0: Hoezo, een zebra komt toch helemaal niet uit van de winter?
1: Nee, maar het zijn de lawineboys.
0: Oh ja, oké.
1: Ja,
0: maar dat moet je maar net weten. Het is echt een carnavalsdingetje.
1: Nou, ik kan me er nu al verheugen. Jij betekent, jij moet straks aan het einde van de uitzending hartstikke vals maar niet heus gaan meezingen.
0: Ja, ik ga mijn best doen.
1: En dan ga ik nu het liedje aankondigen. Hier zijn de lawineboys op Hallo Kids Radio met het liedje over de zebra.

0: Carsten met Midnight Sun op Hallo Kids Radio. Ja. Wat is er?
1: Nou, voordat we verder gaan. Ja? Jij was weer even terug in filmland. Want...
0: Ja, ik heb uitgebreid met papa van Vera en Nina zitten praten over een hele Marvel-lijst.
1: Ik weet daar dus helemaal niks van. Dus ik kan ook zeggen, ik ga lekker op tijd naar huis. En dan maken jullie samen even de uitzending af. En want daar was geen spel tussen. Nee, maar het is leuk om te horen. Want ik weet dus helemaal niks van Marvel. Jij wel.
0: En toch zijn er een hele hoop luisteraars van ons. Ook kinderen die het wel kennen. Hè? Want
1: dat snap ik. Maar de papa van Vera en Nina weet er dus ook heel veel van.
0: Ja, ik ben pas naar de nieuwe bioscoopfilm van Spider-Man geweest. Het was een leuke film. Beetje deprimerend, maar was een leuke film.
1: Nou, het gesprek hadden we zo op de radio kunnen uitzenden.
0: Ja.
1: Nou, volgende keer zetten we gewoon een microfoon.
0: Ja, dat doen we de volgende keer dan. Hè? Ja, we waren trouwens nog niet klaar met het gesprek, maar dat maakt niet uit.
1: Nee, dat gaat zo weer verder. We gaan ondertussen wel eventjes, want de dames die hadden zich al ruim voorbereid voor het moppetappen.
0: Ja, de boekjes liggen al klaar, alles zit al open, sommige zitten nog blaadjes tussenin. Dus we zijn inderdaad ruim op tijd voor...
1: Nou, ja, het moppetappen met Arnoud, maar dat is het al lang niet meer. Daar zijn we ook mee begonnen, maar tegenwoordig is het met alle luisteraars. Maar ik heb zelf ook een mop uitgezocht.
0: Echt waar? Ja, gelukkig maar.
2: Moppetappen met Arnoud. Het is de leukste mop, die is super top.
0: En ik heb natuurlijk ook een aantal moppen klaarstaan via de Hallo Kids radiotelefoon.
1: Oké, waar gaan we mee beginnen?
0: Dat doe jij maar als eerst.
1: Oké, dit is uit een moppenboekje van Mr. Bean.
0: Oh, leuk.
1: Even kijken hoor.
0: Leuk.
1: Een vlieg die komt rakelings langs een spinnenweb.
0: Oei.
1: Bah, morgen krijg ik je wel, roept de spin hem nog na. Want die spin ziet zo die vlieg zo langs zijn web en die had hem eigenlijk willen vangen.
0: Niet heel... Vera zegt heel hard, nee, het is niet heel goed. Nee, sorry.
1: Hij is nog niet af.
0: Oh, hij is nog niet af? Nee. Oh. Nee. Ik denk, dit is de mop.
1: Nee.
0: Ja, hoe moet ik dat nou weten?
1: Nee,
0: nou,
1: cliffhanger
0: dan.
1: Nee, ik zit er. Dus, moet je voorstellen, dus die vliegt zo langs dat spinnenweb.
0: Ja.
1: En die spin, ik had je willen vangen, maar dat lukt dus niet.
0: Nee.
1: Dus ze zegt, ik krijg je morgen wel.
0: Ja.
1: Ik zeg, die vlieg, nou mooi niet. Ik ben een eendasvlieg.
0: Zeg,
1: ik vind hem wel grappig, want die eendagsvlieg denk ik, yes, maar ja, morgen is hij er niet meer. Maar goed, oké.
0: Ja, als je het zo bekijkt inderdaad, dat is dan ook niet heel erg gunstig.
1: Nou, lachen, nu al. Hè?
0: Ja, nou Arnoud, jij mag je microfoon gaan delen. Nina staat er al helemaal klaar voor. Nina, vertel.
3: Ik heb twee raadsels van Donuts. Wat knort harder dan één varken?
0: Wat knort harder dan een varken?
4: Twee! Oh, sorry. Twee varkens.
0: Is dat goed?
4: Twee varkens?
0: Arnoud, je mag niet meekijken in het boekje. Nee. Dat is niet hoe het werkt. Je staat wel heel dichtbij. Nee. Oké. Okay. Nina, wil je hem nog even één keertje vertellen voor de zekerheid?
3: Wat knort harder dan één varken?
0: Mijn buik af en toe. Ja. Als ik honger heb, dat is wel waar. Ja. Ook niet? Oh. Dat was wel een goed antwoord geweest. Wat is het dan het antwoord?
3: Drie varkens.
0: Ach, je zat wel in de buurt, Arnoud. Had gekund. Is deze raadsel nummer 2 ook van een varken?
3: Nee.
0: Oh, dat is een andere. Oké, vertel.
3: Hoe wordt een mug een gum?
4: Omgedraaid.
0: Oh, ja, dat is wel een dyslectisch dingetje inderdaad. Omdraaien. Toch? Wat? En dan... Nee. Oh, ik vond het wel goed bedacht. Wat is het dan?
3: Door achteruit te vliegen.
0: Oké, zat in de buurt. Ja, zat in de buurt. Ja. Oké, gaan we door naar Vera. Vertel, Vera.
3: En wanneer doet een koe haar ogen dicht?
0: Als hij bang is in het donker. Oh, goeie. Ja. Ja, Nina zei als dat hij gaat slapen.
3: Nee, ook niet.
0: Wat? Hè? Als hij... geen idee. Vertel. Wat was het?
3: Als ze een geconcentreerde melk maakt.
0: Geconcentreerd. Oh, ja. Moet je goed concentreren. Ja, dat meeste mensen doen dat wel met hun ogen dicht. Dat klopt. Is wel waar.
3: Ja.
0: Heb je er nog één?
3: Ja, wel een mop, maar geen raadsel.
0: Oh, dat maakt niet uit. Blaadje te
3: snel. Oh nee, is wel...
0: Wat is het nou?
3: Wel een raadsel.
0: Oh, toch een raadsel.
3: Wat zegt de... Wat zegt de ene vloot tegen de ander?
0: Weet ik niet.
3: Zullen we lopend of nemen we de hond?
0: Ja, die is, kijk, dat is nou een... Ja, dat vind ik toch wel... Ja, die vind ik wel leuk. Ja, die is leuk, die is leuk. Zeg Arnoud, ik wil er ook nog even een paar bij pakken via de Hallo Kids radiotelefoon. Want ik heb er hier bijvoorbeeld eentje binnengekregen van Bas.
1: Ja, van Bas.
0: Bas, die heeft een mop. En dat gaat over Esther. Esther logeert in de vakantie bij oma. En ineens ziet oma haar in de hoek van de kamer staan. En oma zegt, zegt Esther, wat ben je aan het doen? En Esther zegt, nou ja, volgende week is de vakantie voorbij. Dus ik ben alvast aan het oefenen als ik straks weer in de klas sta.
1: Ja, zo. Ja.
0: Wel zielig als je dan de hele tijd in de hoek moet staan natuurlijk. Ja, ja. Dankjewel Bas voor jouw mop. Even kijken Arnoud, want ik heb er nog meer. Maar ik zie dat jij inmiddels ook alweer een moppenboekje in de handen hebt. Kun jij nog even een goede uitkiezen?
1: Even kijken. Op een dag zegt de zesjarige Peter tegen zijn vader... Papa, ik ga trouwen.
0: Oh.
1: Nou, okay. Zegt vader, oké, okay, een beetje jong. Maar ja. Goed, met wie ga je trouwen?
0: Ja.
1: Zegt Peter, nou, met oma.
0: Dat is wel enthousiast. Ja.
1: Nou, zegt papa, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Oma is mijn moeder.
0: Ja.
1: Zegt Peter, nou en? Jij bent toch ook met mijn moeder getrouwd?
0: Ja, die is wel mooi. Ja, die is wel leuk.
1: Ja.
0: Ik denk toch stiekem dat een hoop mensen dat ook zou zeggen. Inderdaad, ja, dat kinderen toch denken, ja, waarom niet?
1: Ja, precies.
0: Even kijken, gaan we door met de volgende. Er staat niet bij van wie die is. Oh, wel, is van Roy. Even kijken hoor, Roy. Hanne, kun je mij vertellen wat een rups is? En Hanne zegt, jawel. Ja, dat is een worm met een bontjas aan.
1: Ja, oh ja, inderdaad. Ja, ja een dikkere worm.
0: Ja, dat zou wel kunnen natuurlijk. Ja, ja.
1: Zijn we er doorheen?
0: De muziek is al op, de muziek is op, de muziek is op. Even eens kijken, maar ik mis nog een paar vaste moppetappers. Jongens, Debbie, waar ben je? En even kijken, nou Roy hebben we al gehad. Even spieken. Nou, Timmy zit er ook niet, jongens. Waar is iedereen?
1: Nou, Timmy was er vanochtend wel. Die gaat binnenkort huis naar Disneyland.
0: Oh, dus die zit misschien nu in de auto.
1: Dan. Dat zou zomaar kunnen.
0: Oh, nou, ja, nee, ja, dat kan niet. Ja, dan kun je niet moppen tappen tegelijkertijd. Nee, snap
1: mocht
0: ik.
1: Mocht je nou nog een moppen... Wacht even, wat is er, Vera?
5: Ik weet er nog
0: niet. Ja, oh, je weet er
1: een. Kom even erbij, want dan hoeft u...

0: Vraag, wat is die Janne? Zegt Janne, ik heb een ring gevonden. Zegt mama, nee, die moeten we snel naar de politie brengen. Oh. Zegt Janne, nee hoor, want het staat op voor eeuwig de jouwe.
1: Die is
2: ook wel leuk.
1: Oh, die komt ook even uit de hooghoed. Ja, die is leuk, ja.
2: Die is ook wel leuk, inderdaad.
1: Oh, daar heeft Nina. Nina natuurlijk. Ja, weet ik hoe dat gaat. Die heeft er ook. Okay. Ja. Jongens, we zijn nog wel even bezig. Tot
2: uitsmijtertje, hè, Nina? Uitsmijtertje.
0: Een jongetje die zit in het vliegtuig en de piloot vraagt... Ja? Durf je een steentje naar beneden te gooien?
2: Dat kan helemaal niet.
0: Zegt hij ja, gooit hij een steentje naar beneden.
2: Ja.
0: Dus vraagt de vliegtuigpiloot aan een jongetje... Durf je ook een... baksteen naar beneden. Gooit hij een baksteen naar beneden.
2: Ja.
0: Vraagt de piloot, durf je ook een bom naar beneden te gooien? Zegt hij ja. En dan gooit hij een bom naar beneden. Even later is het vliegtuig geland en hij ziet in één keer een jongetje huilen. Dan vraagt hij aan een jongetje, wat is er? En dat jongetje zegt, ik kreeg een steentje tegen mijn hoofd aan. Loopt hij heel eventjes verder. En dan ziet hij in één keer een huilen man. Vraagt hij aan de man, wat is er gebeurd? Ik kreeg een baksteen om mijn hoofd. En dan ziet hij in één keer een blij jongetje huppelen. Vraagt het ene die alles had naar beneden gegooid. Waarom ben je zo blij, zegt hij. Ik liet een scheetje en de hele school ontplofte.
2: Oh, mag ik niet, hè, natuurlijk. Ja, maar het is wel leuk. Ja.
1: Nou, kan ik me herinneren. We hebben wel eens een kinderfeestje gedaan bij jullie. Mm-hmm. En deze mop, die heb jij toen volgens mij...
2: Zou zomaar kunnen.
1: Ja, opeens dacht ik, oh ja, die ken ik nog. Maar dan weet ik niet meer hoe die gaat.
2: Ja, maar dat is vaak, hè. Want het zijn van die korte verhaaltjes. En ja, je hoofd heeft maar zoveel ruimte voor bepaalde dingen die je kan onthouden. En dit zijn nou typisch van die dingen. Tenminste, zo gaat het bij mij altijd. Ja. Al die moppen, die zweven er als het ware even doorheen. Ja. Ik weet ze over een week en daarna weet ik ze niet meer.
1: Ja, maar Nina, dit is gewoon uit het hoofd. Dat vind je ook. Dus,
2: Wat is jouw mop? Welke kan je uit je hoofd?
1: Nou, het is groen, het heeft een gewei en het huppelt door het bos.
2: Er wordt hier al heel hard gelachen in de studio. dat is jouw lievelingsmop, hè?
1: Ik ga het ook antwoord niet eens geven dan. Nee, niet een komkommer. Nee, dat heb ik al zo vaak.
2: Nina, hoe lang luister je nou naar Hallo Kids Radio? Arnhem's favoriete mop. Kom, nog een keer.
1: Het is groen, het heeft een gewei en het huppelt door het bos. Vera weet het. Een dophertje.
2: Nou, gelukkig zeg.
1: We zijn er weer.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Ja, een beetje doof geworden. Dat krijg je als je de muziek te hard zet. Mm. En dan heb ik heel lange plaatjes gedraaid in mijn leven. En,
3: ja, jouw koptelefoon staat een stukje harder dan die van mij. Dat
2: ja, dat is, jij hebt goed op je oren gepast.
3: Ah, maar ik ben ook iets jonger, hè? Dat is ook wel weer waar.
2: Ietsje maar.
3: Ietsje, hè? Ja, flink ietsje. Maar goed.
2: Ik heb nog steeds geen antwoord op de vragen over dat water. Hoe kan het nou dat als het heel hard regent, dat je dus eigenlijk helemaal niet ver kan kijken? Dat vroeg je mij van de week in de auto.
3: Ja, ja, ja, daar hadden we het over. We reden namelijk richting Dolfinarium. Hartstikke leuk natuurlijk om naartoe te gaan. Het was op dinsdag, dus toen regende het keihard. En we konden bijna de andere kant van de weg niet zien. En nee, ook de auto's en zo niet, alleen de lampjes.
2: Nee, nou, de serieuze vraag, zit je nou te luisteren en weet je dat? Dominique, misschien kun je ons even helpen. Ja. Maar dat vinden we leuk om even antwoord op te hebben. Mm-hmm. En wij gaan zometeen, tussen alle leuke liedjes door, gaan wij bellen met...
3: Met de winnaar.
2: Met de winnaar. Ik moet wel even terugkomen op vanochtend. Want ik deed vanochtend de ochtend, vrijdagochtend alleen. Mm-hmm. Dat is de vrijdag met extra veel verzoekjes.
3: Ja.
2: En ik had de platenkast om 7:45. En toen heb ik een heel leuk liedje uitgekozen. Want het is het thema de namaakliedjes.
3: Mm-hmm.
2: En ik had een liedje uit Roemenië.
3: Oh.
2: Ja, het is van Mahalalawaranda.
3: Ah,
2: daar,
3: heel goed. Ja.
2: Misschien kun je het liedje zo even erbij zoeken.
3: Ja, ik met dyslexie ga op wat de zeg nog eens. Ik weet niet hoe ik dit moet spellen, joh, man.
2: Nee, ga ik het even zo.
3: Ik wou het zeggen.
2: Het is een heel leuk liedje. Het is een heel oud deuntje uit de jaren 50. En dat hebben ze een beetje een remix. Werd een grote hit in 2007. Het is een heel gek liedje eigenlijk. Dus ik heb het opgezet. En toen kreeg ik dus wel ook een appje. Wat is dit voor kattengejank?
3: Ja, dat heb je af en toe, hè, met de plaatkast. Dus het heet uiteindelijk muzikale opvoeding. En er zit af en toe ook wel eens iets in waarvan je denkt, nee. Ik bedoel, kun je ook wel eens liedjes die je uitzoekt waarvan ik denk, dit vind ik niks.
2: Ik vind het wel even leuk om uit te zoeken voordat wij naar het echte weekendliedje gaan. Het heet Mahala Raibanda. Dat is de band. Dus Mahala Raibanda. Ja, het zit zeker in onze grote muziekbox. Ja, Mahala. En dan spatie.
3: M-A-H-A-L-A.
2: Mahala. En dan Rai.
3: Ja, gevonden.
2: Banda.
3: Oké.
2: Okay. Misschien kunnen we even een klein stukje opzetten. Want dan kunnen we even met elkaar woorden. Of het nou kattengejank is. Of dat we zeggen, dit is een heel leuk liedje. Want dit is zo. Kijk nou zo.
3: Oh, maar dit ken ik wel.
2: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nou, het komt uit Roemenië en het klinkt zo.
3: Maar dit is toch geen... Er wordt niet in gezongen. Dus hoezo is kattengejank? Ik snap het niet.
2: Nee, maar er komt zo nog wat bij. Dus dit is op zich dat je denkt, nou, dat is leuk, hè? Dit is een beetje bewegen en zo. Het nummer duurt wel vrij lang, moet ik zeggen. Dat moet ik toegeven. Dus kijk, dan komt een toetertje erbij.
3: Doe me een beetje denken aan de beginscène van het circus.
2: Oh ja, met iemand die met ballen komt en zo.
3: Ja, kijk, bijvoorbeeld een beetje clowns act. Dan gaat die niet helemaal goed of zo.
2: Weet je nog dat jij nog een keer de ambitie had om te gaan...
3: jong leren, ja, die hoop heb ik opgegeven.
2: Ja, dat zou je dus eigenlijk nu moeten doen. Nou, het is niet dat we jong leerballen hebben, maar... de bingoballen. Maar goed, daar kan het ook niet mee. Dus, kijk, en dat gaat dan zo lekker gezellig zo door. Maar dan komen er ook nog violen bij. Dus hoe vind je het tot nu toe, dit liedje?
3: Ja, ik snap dat je er niet het hele dag naar kan luisteren. Ik snap het wel, maar voor een theaterex zou ik hem wel uitkiezen, ja.
2: Even ondertussen aan Nina vragen wat ze van dit...
4: Leuk.
3: Oh, kijk aan.
4: Ik vind het wel een circusliedje.
3: Haha, zie je wel.
2: Ja, okay. Of er nog wat gebeurt in het liedje.
3: Je moet wel je... Ja.
2: Misschien moeten wij hier een act op gaan doen. Dat als we een show hebben met Hallo Kids Radio. Dat ik dan aankom lopen met een toeter. En dan ga jij weer jong leren zo. Kijk.
3: Moet jij eerst trompet leren spelen? Moet ik je leren jong leren? Dat wordt lastig hoor.
2: Allemaal tussen die... Hartstikke. Kijk. En hier werd het voor sommigen een beetje irritant. Maar dit gaat
3: we hebben toch al bijna 2 minuten gehad.
2: Ja,
3: dus
2: maar er komt nog 3 minuten dus.
3: Oh, oké. Okay. Iedereen die nu heel fanatiek aan het wachten is totdat we gaan bellen voor Dolfinarium, jongens, heb nog even geduld.
2: Zouden we eigenlijk een keer moeten doen, hè? Dat op een gegeven moment als iemand appt uit, dus degene die nu als eerste appt, zet die herrie uit.
3: Wat is dat voor zeggen? Ik bedoel, het is niet verkeerd.
2: Nou, het valt me heel erg mee, want ik had eigenlijk verwacht door dit te doen dat je had gezegd, Arnoud mag die muziek uit, maar dat valt dus mee.
3: Ja, maar ik ken het, dat scheelt.
2: Oké, okay, ja, nou. Nou, dan laten we het dan even lekker aanstaan. Ik vind het wel gezellig. Goed trouwens, want we gaan zo meteen bellen. We bouwen de spanning op voor die tickets van het ticketalarm.
3: Ja, ik moet wel eerlijk toegeven, het helpt natuurlijk wel als we niet de hele tijd doorheen babbelen. Want ik bedoel, daardoor gaat de tijd nu wel sneller.
2: Maar dan kunnen we ook even opnieuw aanzetten.
3: Ja, nee, sorry, maar okay, nee. Ja.
2: Kijk, hier wordt het al wat, denk je, oké.
3: Dat is klarinet, hè?
2: Oh, dat is een klarinet.
3: Klarinet, Arnoud, kom op.
2: Daar is er dus iemand die zei dat het kattengejank is, die klarinet.
3: Oh, maar dat vind ik niet aardig, want ik heb zelf al klarinet gespeeld. Zo goed kan ik niet klarinet spelen, maar ik vind wel, ja. Ja, dat is een beetje joegeslaagd in die muziek, hè? Nou.
2: Kijk, dat snap ik wel. Het is een beetje...
3: Ik ga gewoon je microfoon uitzetten. Weet je hoe moeilijk dit is om te spelen? Jij gaat gewoon een beetje dwars door even...
2: Dat kan toch helemaal niet? Heel lachwekkend instrument is het eigenlijk.
3: Nou zeg! Ik ga een keer mijn oude klarinet meenemen. Moet jij maar eens een keer geluid eruit krijgen.
2: Oh, dat vind ik spannend. Ja, dat vind ik leuk.
3: Dat lukt jou toch niet namelijk.
2: Het is wel jammer dat er niet gezongen wordt. Want je denkt dan toch dat het nummer heet Mahalara.
3: Het hoeft niet.
2: Wat?
3: Het hoeft niet. Niet alle liedjes hoeven gezongen in te worden.
2: Nee, maar je denkt op een gegeven moment, er moet wat komen. Maar dat komt maar niet. Ja, die klarinet natuurlijk.
3: Maar... Ja, maar dat is met de circus echt ook. Je denkt, er komt een keer een clue, maar die komt vaak ook niet.
2: Nee, dat is waar. Maar ik vind het van die ja, ik zie dat wel voor me, ja, zo. Dat, ja, okay.
3: Heb je eigenlijk gekeken of er een videoclip zit bij
2: dat
3: liedje?
2: Oh, dat zeg je nu pas.
3: Nee, ja, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, ik zie wel echt een soort circus act-achtig met dit liedje. Ik bedoel, ik zie de videoclip wel voor me. Oh, er wordt meteen even flink fanatiek gezocht op YouTube.
2: Even kijken, liedje. Nou, we hebben hem helemaal volgepraat. Dat is knap,
3: goed,
2: hè? Mahala Geska, zo heet hij.
3: Mm-hmm.
2: Er is niet echt een clip van.
3: Oh, nee. Dat is jammer.
2: Nee. Maar goed, als je daar thuis zit en je denkt, nou, ik zou het nummer nog wel eens even helemaal willen horen. Dan kunnen we hem best even aanzetten zonder de microfoons aan. Hè?
3: Ja, natuurlijk. Maar laten we eerst nog even deze aanzetten. Want anders dan
2: snapt
3: niemand dat het eigenlijk nog vrijdagmiddag is. Ik bedoel, kan ook donderdag zijn natuurlijk. Ja.
2: Ik vind het wel even rustig zo. Ja.
3: En toch is dit ook best wel druk, hoor.
2: Oké, we gaan het weekend officieel openen.
3: En daarna gaan we met de eerste winnaar bellen van Dolfinarium. Ja,

0: Ik ben een vis van K3. Ik dacht, ik zet hem even aan om een beetje alvast in de sfeer te komen van Dolfinarium.
1: Ja, dat is goed. Nou, we hadden het net over dat liedje uit Roemenië. Mm-hmm. Ik ben even door jou op mijn vingers getikt. Die klarinet die ik een beetje belachelijk maakte.
0: Dat is hartstikke moeilijk om te spelen.
1: Ik wist niet dat het een klarinet was.
0: Ja, maar dan was dan nog.
1: Elk instrument, dat wist ik niet.
0: Elk instrument is moeilijk om te spelen.
1: Ja, nee, maar zo klinkt het niet. Maar ik vond het gewoon grappig klinken, maar goed. Ja, dus ik, Nou goed, jij gaat een keer de klarinet meenemen.
0: Ja, oké. Terug naar de orde van de dag. Want we hebben de hele week het ticketalarm laten horen op de radio. Je kon kans maken op tickets voor het Dolfinarium. En we gaan nu eens even kijken of we iemand kunnen bellen. Want, goed alvast om te weten, normaal gesproken hebben we elke week maar één winnaar. Maar Dolfinarium was zo aardig. Die zei, jongens, we vinden het zo leuk dat jullie afgelopen dinsdag bij ons langs zijn geweest. Ja. Wij doen er gewoon nog een paar kaartjes bij. Oftewel, dit zijn dus nu de eerste die we gaan bellen. Maar dan hoop ik natuurlijk wel dat er wordt opgenomen. Maar we gaan dus nog wat vaker bellen. Spannend. Maar eerst eens even kijken of we met de eerste contact kunnen krijgen. Want als het goed is, zijn dit namelijk een broertje en een zusje. Die hebben allemaal meegedaan. Ja. Maar dan moeten we natuurlijk wel iemand aan de andere kant van de telefoon horen. Hallo.
2: Ja,
0: hallo, met Arnoud en Mayoni van de radio.
2: Hi.
0: Hallo. Ja, ik bel inderdaad, want volgens mij hebben Mick en Zoe meegedaan met de prijs. Klopt dat? Ja, zeg. En Mick en Zoe, zitten jullie nu toevallig in de auto? Hoor ik dat?
2: Ja.
0: Waar zijn we naartoe geweest?
2: We gaan nu naar een vakantiehuis in Frankrijk.
0: Oh, nog lekker op vakantie. Ja, dat kan natuurlijk. Als je in de regio midden bent, kun je gewoon nog op vakantie gaan.
1: Wat leuk zeg, aan het einde van de vakantie. Ik zat toevallig het weer te kijken. Het is daar hartstikke lekker weer, hè?
0: Ja, zeker. Nee. Hebben jullie de zonnebrand dan wel ingepakt?
2: Dat weet ik niet.
0: Nou, mama zal er vast en zeker over nagedacht hebben. Zeg maar, Mick en Zoe, jullie hebben meegedaan voor het ticketalarm van Dolfinarium. Zijn jullie daar toevallig ooit al een keertje geweest?
2: Nee.
0: Nee? Oh, kijk, dan is het extra spannend. Ja, want ze hebben daar hele mooie dolfijnen. Ze hebben ook hele grote zeeleeuwen. Je kan er zelfs een rog aaien. Ik heb het ook geprobeerd en ik vond het heel glibberig.
1: Ja, nou, zeg nou, want wij zijn daar dinsdag, afgelopen dinsdag zijn we er zelf geweest.
0: En, ja, want er is een hele mooie nieuwe binnenspeeltuin geopend.
1: Atlantis. Ja.
0: Dus, Mick en Zoe, wij hebben goed nieuws voor jullie. Want jullie hebben gewonnen!
1: Nou, en dan kan ik wel vertellen, niet één, niet twee, niet drie, maar vier tickets.
0: Ja, absoluut. En het is fijn voor mama om te weten, die tickets zijn gewoon nog geldig voor als jullie terugkomen met vakantie.
2: Ja.
0: Ja, is toch wel handig, hè? Zeg, maar Mick en Zoe, wij gaan jullie dus naar de dolfijnen sturen en naar al die andere mooie dieren. Zullen we dan wel één dingetje afspreken dat jullie even aan ons laten weten wat jullie ervan vonden als jullie er straks zijn geweest? Welk dier het coolste was, bijvoorbeeld? Kan dat? Ja, gelukkig.
1: Nou, ze hebben er ook haaien trouwens.
0: Wat?
1: Ja, ze hebben er ook haaien.
0: Ja, wel kleine haaitjes. Ja,
1: nee, maar een haai. Een haai is een haai. Dus,
0: oh, een kleine haai. Ja. Nou goed, we gaan natuurlijk niet alles verklappen. Want Mick en Zoe, het is natuurlijk wel het leukste als jullie, vooral omdat jullie voor de eerste keer daar naartoe gaan, dat je ook zelf gaat ontdekken. Maar dan gaan wij met mama even regelen dat we precies weten waar de kaartjes naartoe moeten.
1: Ja.
2: Oké.
0: Nou, helemaal goed. Tot de volgende keer op de radio. Veel plezier in Frankrijk. Doei!
1: Ja, het bereik is natuurlijk slecht. Hè? Die zijn al op pad naar vakantie. Nou, we gaan zometeen nog een paar winnaars bellen. Want we hebben meer tickets te vergeven.
0: Mm-hmm, absoluut, absoluut. Dus als je nou denkt, hé, dat is jammer. Ik ben nog niet gebeld en ik zou zo graag naar Dolfinarium willen. Nou, dan blijf even in de buurt van de telefoon. Want over een paar minuten gaan we de volgende al bellen.

0: Ja, Alex Warman was eigenlijk een soort wachtmuziekje. Dat zal hij natuurlijk helemaal niet aardig vinden als ik dat nu zeg op de radio. Maar dat was hij eigenlijk wel.
1: Dat kun je, nou, weet je wat het ergste is wat een muzikant kan overkomen?
0: Is dat je een wachtmuziekje wordt.
1: Dat je liftmuziek wordt.
0: Maar dat is toch niet erg? Want als je liftmuziek bent, dan hoort iedereen je de hele dag.
1: Dat is waar. Nou, Michael Bublé is een heel goed voorbeeld van iemand die eigenlijk liftmuziek is geworden. Dat is van die muziek die niks aan de hand, die hoor je in de lift. Maar dat betekent ook dat het hele bekende nummers zijn. Dus het is,
0: Nou, ik ken Michael Bublé eigenlijk vooral van de kerstmuziek. Ja, weer wat anders
1: kunnen
0: natuurlijk.
1: Ze ook
0: dat is
1: in de lift draaien natuurlijk.
0: Ja, dat is waar, dat kunnen ze ook doen. Zeg even leuk dat zijstraatje over die lift. Hè. Maar ik had gezegd natuurlijk dat we de volgende... Ik heb alweer een telefoon
1: maar klaarstaan. Als Alex Warren hoort dat jij zegt dat hij een pauzemuziekje is. Nou, dat is...
0: Weet je wat nou het grote voordeel is? Ik weet 100% zeker dat die meneer geen Nederlands kan.
1: Oh, dat is handig.
0: Hè?
1: Ja, maar je hebt Google Translate en alles. Hè?
0: Ja, dus, dat is waar. Goed punt. Nou goed. En we doen alsof hij dit niet gehoord heeft. Nou, maar goed.
1: We gaan bellen.
0: Ja, met de volgende. Spannend. Wie oh wie gaat er nu met de tickets vandoor? Voor Dolfinarium nog steeds.
1: Niet hetzelfde nummer bellen, hè?
0: Nee, ik heb gecontroleerd.
1: Oké.
0: Als het goed is, gaan we nu met papa Johan bellen.
1: Spannend.
0: Hallo. Goedemiddag met Arnoud en Mayoni van de radio. Hallo, zeg, wie heb ik allemaal aan de telefoon?
2: Jep, sorry. Jep, opnieuw Zoe en Mick aan de telefoon.
0: Hé, hoe kan het nou? Arnoud, jij zei Zoe en Mick aan de telefoon. En hoe... Maar wacht even, hoe kan... Hebben jullie met twee verschillende telefoonnummers meegedaan?
2: Ja, we hebben ook met een ander nummer meegedaan, ja.
0: Ik dacht, we bellen nou iemand anders.
1: Ik zei het net nog.
2: Sorry.
1: Ja, hoe is het nou? Ja.
0: Nou, dan heb ik nog een keer goed nieuws voor jullie. Jullie hebben gewonnen, tadidadida. Maar goed, ik denk ik ga gewoon een nieuwe papa bellen. Maar dat wist ik helemaal niet dat het hetzelfde papa was. Nou goed.
1: Dan gaan we iemand anders bellen.
0: Dan gaan we inderdaad iemand anders bellen. Nou goed, leuk dat we jullie in ieder geval nog even aan de telefoon hadden. En dan gaan wij inderdaad iemand anders bellen.
1: Goed.
0: Ja.
1: Moeten wij... Nee, maar wel leuk. Goed, dat kan gebeuren natuurlijk. Je kan onder verschillende mailadressen meedoen. Maar we willen ook iemand anders blij maken.
0: Ja, hoe noemen ze dat op zijn Engels? Je hebt het gejinxed. Arnoud, jij zei nog...
1: Ik zei nog niet dezelfde bellen. Hey,
0: ja, maar hoe moet ik dat nou weten? Nee, ik ga papa Johan bellen. Nou, papa Johan staat niet bij wie het is.
1: Wat een toestand. Mayoni, we gaan weer even een wachtmuziekje aanzetten. Maar niet natuurlijk weer Alex Warren aanzetten.
0: Dan doen we deze uit zo op.
1: Ja, we kunnen ook die band uit Roemenië weer even aanzetten. Tam, tam, tam, tam, tam.
0: Ja, maar dat is wel een lang wachtmuziekje. Ik zat meer zo aan dit te denken.
1: Oh.
0: Toch beter? Ja, vind ik wel beter.

0: Nou, was er een prima wachtmuziekje? Ja, even kinderen voor kinderen tussendoor.
1: Het is voor thuis spannend als je hebt meegedaan, maar voor ons inmiddels ook. Want je zal toch zien dat we nou weer dezelfde aan de lijn krijgen.
0: Nee, ik heb gecontroleerd. Als het goed is, is het dus nu echt toch echt iemand anders. Want als het goed is, gaan we nu iemand bellen die uit Delft komt.
1: Oh, nou, woon je in Delft? Let goed op, want we gaan nu bellen.
0: Dus ik hoop wel dat er dan ook echt iemand aan de andere kant zit, maar... Ik weet namelijk Zoe en Mick komen niet uit Delft, dus die kan ik niet nog een keer bellen. Spannend. Nou.
2: Goedendag. Ja. Dit is de voicemail van...
0: De voicemail. Jongens toch. Wil er nou helemaal niemand meer winnen? Is dat het? Ik ga nog één keer bellen.
1: Eén keer bellen nog?
0: Ja. Maar misschien denken ze een verkeerd nummer, verkeerd verbonden of zo. Die nemen we niet op. Spam. Nee, we zijn geen spam. We zijn juist een winnend telefoontje.
2: Goedendag.
1: Nee.
2: Dit is de voicemail.
1: Wij schakelen door naar de volgende. We gaan meteen de volgende bellen. En dan... we hebben 3 prijzen te vergeven uiteindelijk. Dus ik vind het steeds spannender worden. Ja, het kan natuurlijk zijn dat je op... maandagochtend hebt meegedaan. En dat je dan denkt... Ik ben even vergeten dat ze op vrijdag gaan bellen. Dus wij gaan even op zoek naar de volgende kandidaat op de lijst. Of moet ik even een pauzemuziekje aanzetten, Mayoni? Kan hoor, dan loop ik even om.
0: Dat hoeft niet. Ik heb al weer een volgende. Ja, ik moet ondertussen de telefoon ook invullen.
1: Ja,
0: dus ik kan niet
1: natuurlijk. Nee, oké. Okay, nou, even kijken. Klopt die? Ja. Even goed een goede nummer. Want we hebben ook wel eens gehad dat we dus verkeerde nummer hadden. 'S Ochtends iemand die belde voor de jarige. En zei, wat? Ik ben helemaal niet jarig. Goed zo. Nou.
0: Dus even kijken of we het horen. Het zou wel leuk zijn als er nou wel wordt opgenomen. Door iemand anders.

0: Ik denk dat jouw wachtmuziekje nog niet eens zo'n slecht idee is, Arnoud.
1: This is the Hollands Nieuws.
2: Nou, ook dit gaat hem niet worden. We gaan gewoon even lekker door met de muziek, Marjoni. En dan gaan wij straks door naar de volgende. Want we hebben er nog twee te bellen. De uitzending loopt tot 6 uur. We moeten wel een beetje opschieten. Ja.
0: Ja, en mocht je nou toevallig om wat voor reden ook gebeld zijn door een onbekend nummer.
2: Ja.
0: Dan kan het zijn dat wij het zeiden.
2: Precies.
0: Dus bel dan vooral even terug. Nou, want anders hebben we alleen maar slecht nieuws natuurlijk.
2: Ja. Tijd voor muziek.

0: De superhit van deze week van Yves Berendsen en Busy op Hallo Kids Radio. Zometeen trouwens de onthulling van de nieuwe superhit.
1: Oh ja, dat is
0: van volgende week.
1: Ja.
0: Maar nog niet nu. Want ja, ik hoef dit trouwens niet te vragen. Maar goed, kijk, ik ga vanavond frietjes eten. Dat was op zich al wel duidelijk. Dames in de studio, Vera en Nina, jullie zijn nog steeds te gast. Wat staat er bij jullie op het menu?
2: Frietjes.
0: Ach, lekker. Oh. Blijf ze goed eten.
1: Vrijdag frietjesdag, hè?
0: Ja, dat is wel een beetje. Maar dan ben ik even benieuwd. Kijk, ik ga straks thuis frietjes eten. Jullie gaan straks ook naar de Efteling. Want ik hoorde net al een heel verhaal. Ja, we hebben abonnementen, dus we gaan daar zo meteen heen. Maar die frietjes, komen die dan in de Efteling of ervoor? Daarvoor hoor ik. Daarvoor, oké. Okay. Oh, dat is goed. Want dan kun je even de frietjes eraf lopen tegen de tijd dat je bij de ingang bent. Dat is slim. Ja, maar als je, want ik neem aan dat jullie dus naar de snackbar gaan zo meteen. Niet alle snackbarren hebben alle opties. Dus wat wordt dit straks?
2: Frikandel.
0: Ja, oké, die hebben ze overal wel. Ja, dat klopt. Ja, goed punt. Ja.
2: Als ze hem hebben, wil ik een bokworst, anders ook frikandel.
0: Een wat? Wacht even, een watte?
3: Een bokworst.
0: Ja, ik weet toch niet wat het is? Wat is dat?
2: Een bokworst is een hele dikke knakworst.
0: Je knakworst? Oh, ja. Oh, jij zit te knakken. Oh, jij kent. Maar jij bent vegetarisch, Arnold. Hoezo ken je dat nou weer?
3: Bokworst met een C, toch?
0: Met een C? Hoe schrijf je dat? Bokworst. Ik heb geen idee.
2: Ja, volgens mij wel. Ja.
0: Oh. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb geen idee. Ik bedoel, wij gaan hier stiekem ook wel eens af en toe naar de frietent. Maar ik zou niet weten of ze die op de kaart hebben staan. We kwamen er namelijk laatst achter. Was toch wel een dingetje. Was wel paniek voor jou, Arnold. Jij had een kroket besteld. Nou, geen vegetariërs hadden ze. Maar ze hadden geen mosterd voor erbij. Ja. Ik denk, hoe kan dat nou? Je hebt een... Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja.
1: Nou, sterker nog, leg ik ook even wat bij jullie voor. Want als we dan frietjes eten, gebeurt het als we on... tour zijn, dan moeten we ergens een frietje halen.
0: Gebeurt wel eens, ja.
1: Dan vind ik het lekker om een frietje met mayonaise te doen.
0: Dat vind ik dus echt heel erg smerig. Ja, maar wacht even. Ik zie Nina ook.
1: Maar weet je wat mayoni... Nee, maar...
2: Oh, mayoni.
1: Ja,
0: nou, maar mayonaise vind ik niet lekker. Nee.
1: Weet je wat mayoni dan doet? Die bestelt dan een frietje en een kroketje. Zonder saus.
0: Ja.
1: Dan eet ze een hap van de kroket. En dan gaat ze vervolgens de frietjes in de kroket dopen.
2: Doe ik ook met mijn frikandel.
3: Nee,
0: ja, maar wacht even. Nee, maar je frikandel kan helemaal niet. Want bij de kroket zit er nog...
3: Daar zit niks in. Dat is gewoon vlees.
0: Dat ja, dat kan helemaal niet.
2: Mijn frietje en mijn frikandel...
0: Oh, en dan een hap eraf eten.
2: Ja.
0: Oh.
1: Dat is wel heel bijzonder. Wat wij zeggen.
2: Ik doe ook altijd met mayo en dan uitjes. Dat vind ik ook lekker.
3: Ja, dat is lekker.
1: Ja, dan doe ik ook nog currysaus erbij.
0: Dan ruikt iedereen dat je gegeten hebt.
1: Dan is het speciaal,
0: hebt, ja.
1: Hè? Dus, ja. Maar goed, we hebben nou... Oh, we zitten weer over frieten praten en alles. We
0: ja, maar jongens, het is weekend, dus dan mag dat. Nou. Ik bedoel, trouwens, wacht even. Ik bedoel, frietjes hoeven niet ongezond te zijn. Hè? Het hangt maar net vanaf hoe je ze maakt. Dan moet ik wel eerlijk toegeven. Ik heb nog nooit een snackbar gevonden die niet in de frituur bakt. Zou er een snackbar zijn die gewoon alleen maar airfryers heeft staan?
1: Nou...
0: Ja. Ik hoor iets van, ja, volgens mij bestaat die.
1: Ja.
0: Die was er.
1: Oh,
0: die was failliet. Nou goed.
1: Ja, dat is ook niet voor niks natuurlijk. Ja. Hey, ik ontving vanochtend van jou een foto. Deze.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ik had een foto gestuurd van de Witlof.
1: En even kijken hoor. Wat, kijk eens,
0: die wilde ik namelijk niet hebben. Die zat in mijn pakketje.
1: Ja, Marjone zei dat ik eet frietjes. Maar wat zij zei hier, kijk eens even. Zullen we ruilen? Dus ik krijg dan de witlof. En dan wou ze dat ik een courgette meenam. Nou, die
0: ja,
1: heb
0: uit de
1: ik,
0: tuin.
1: Kijk, die heb ik meegenomen uit de tuin. Dus een 1 en 2.
0: Ja, die gaan pas voor morgen.
1: Die gaan morgen. Maar wat ga je van deze courgettes dan maken?
0: Dit gaat meestal in de pasta.
1: In de pasta, oké.
0: Okay. Ja.
1: Maar ik heb in de moestuin nog iets anders. En jij weet wat het is, Marjone. Maar weten jullie wat dit is?
0: Oh ja.
1: Dit is dus gewoon groente.
0: Een soort vergeten groente.
1: Nina, vertel even uit voor de luisteraars hoe het eruit ziet.
0: Hoe ziet het eruit?
2: Het zit ronduit en het lijkt een beetje op een bloemetje.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar het is geen bloem, want het is best wel zwaar, toch Vera? Ja, ik zie Vera flink knikken. Het is ja, best wel zwaar. Zou het bijvoorbeeld familie kunnen zijn van de pompoen?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Maar pompoen is altijd oranje, dat is dit niet.
2: Ja, maar je hebt ook pompoenen die wit zijn. En gele volgens mij ook.
0: Goed punt. Arnoud, is het een pompoen?
1: Een beetje een kruising. Het heet officieel, in Engeland eten ze dit heel veel, een Patterson. En ja, maar... dat valt in de familie van de meloen. Van de meloen,
0: oké.
1: Van de pompoen.
0: Ja. Ja, maar het heeft ook wel weer een beetje wat weg van de courgette, vind ik, qua smaak.
1: Ja, dat klopt. Nou,
2: ik heb nog nooit gezien.
1: Nee, ah, nee, dat is echt...
0: Beetje vergeten groente dan winkel, eigenlijk, hè?
1: Maar hij is wel lekker. En mayoni is er niet zo gek op.
0: Nee, mijn moeder is er heel blij mee.
1: Mama van mayoni... Och, die heeft daar toch een lekker recept mee. Dus ja. Nou, die zie je in het weekend, toch?
0: Ja, mijn oma is jarig. Dus ja, dan moet er even een familiebezoekje komen natuurlijk.
1: Mama van Mayoni kan van deze UVO een fantastisch gerecht maken.
0: Ja, ja, dan kan ik even zwaaien naar jullie trouwens. Ja.
1: En dat is gezonder dan frietjes, hoor.
0: Ja, maar ik eet best gezond. Maar je komt niet aan mijn vrijdag frietjesdak. En trouwens, zoals ik al zei, ik doe al gezond. Want ik doe het netjes in de airfryer. En dan wordt er minder vet gebruikt.
1: Dat is zo.
0: Ja. En ik eet ook geen mayonaise bij. Dat is ook gezond.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nou, mayonaise, dat doe ik op alles. Ik kan alles met mayonaise eten. Dat is echt verschrikkelijk. Ja.
0: Wat, eet jij ook witlof met mayonaise?
1: Ja hoor.
0: Ah, nee. Gadverdamme.
1: Maar wacht nou even.
0: Oh, nee, wacht even. Daar heb ik even.
1: Daar maak je dus een witlofsalade. Gewoon rauw. En dan maak ik...
0: maar toch niet met...
1: Met stukjes appel en een klein beetje een sausje. Ja, met een beetje mosterd en mayonaise.
0: Ah, nee.
2: Ook eerder knoflooksaus erin doen.
0: Kijk, goed zo. Hey, Vera, wij kunnen met elkaar praten. Nee, dat is ook mijn categorie.
1: Nee, maar knoflooksaus in de witloof, dat kan echt niet. Nee.
2: Ja, maar het is toch salade, dus dat vind ik... Ik vind knoflooksaus eerder bij een salade, dus daarbij passen dan mayonaise.
0: Nou, heeft ze op zich wel een punt. Ja, dat heb ik ook wel weer.
1: Kun je even de battlemuziek in starten? Start maar even de battlemuziek in. Ja, doe maar eventjes. Ja. Daar gaan we even een hele korte battle doen. Is het mayo of is het knoflook? Team mayo of team knoflook?
0: Oké.
2: Team knoflook.
0: Team knoflook. Ja, ik ben wel... Ja, klopt wel. Ik ben wel... Ja.
1: Nou, dit is wel een ding. Want vaak gaat het over team patat of team friet.
0: Je zit er helemaal doorheen. Ik doe de battle aan en je zit er helemaal doorheen. En dan zeg jij altijd... Oh, ik mag nergens doorheen. Je zit er gewoon vol doorheen.
1: Ik heb mijn koptelefoon even uitgeleend.
0: Ja, maar dan weet je toch hoe het klinkt?
1: Ik hoor niks.
0: Nou goed. Vertel.
1: Je hebt natuurlijk team patat en team friet. Dat is heel duidelijk. Maar dit is ook wel een ding. Want ik zeg altijd mayonaise. En je zegt, blah, vies. En je hebt dus heel duidelijk team mayoni.
0: Ja, team mayoni, dat klopt. Ja, team mayoni of team mayonaise. Ja. Zo kun je het ook bekijken. Ja.
1: Je hebt team knoflook en team mayonaise. Nou, ik ben overduidelijk team mayonaise. Nina, wat ben jij?
2: Knoflook.
0: Oh!
2: Knoflook.
0: Ik ook. Ja.
4: Mayonaise.
1: Oh. Ja, mayonaise. 3-2.
0: Ja, maar goed, misschien dat iedereen thuis iets anders zegt. Hè? Ja, kijk, ik zou inderdaad ook eerder ergens knoflook bij doen dan mayonaise.
1: Ja, wacht even. Vera, wat zeg jij?
2: En stel dat we nu winnen,
0: dan
2: moeten jullie ook meezingen met het liedje.
0: Oh!
1: Nou goed.
0: Jullie hebben wel de sfeer te pakken. Hè? Jullie denken, we doen mee met de uitzending. Ja, dan doen we ook mee met de uitzending.
1: Nou, oké, dus dit is even de sausen battle. App even als je thuis zit. Ik wil ook even dat Debbie meedoet. Debbie, als je zit te luisteren. Debbie
0: ja, maar die zit niet aan de mayonaise. Die zit ook niet aan de knoflooksaus.
1: Nee, maar Debbie is wel van de sausjes.
0: Ja, dat is waar. Dus dat klopt. Die is heel goed in zelfgemaakte sausjes.
1: Is het knoflook of is het mayonaise?
0: En als je nu zit te luisteren en je denkt, ja, ik vind het allemaal vies. Nou, dan heb ik even een liedje voor je. Hier, gadverdamme, dat kan, hè. Sommigen zullen dat denken, die zeggen, ik doe overal appelpoes bij. Ja.
2: Hey, check.

0: Arnoud, jij was aan het discussiëren met de dames.
1: Ja.
0: Dat ging even over het bellen voor het dolfinarium. Ja, ja, ja, en toen werd er gezegd...
1: Nou, wat werd er nou net gezegd?
2: Bel nou gewoon, je moet toch van die kaartjes af. En anders doe je volgende week, dan kom je toch van die kaartjes af.
0: Ja. Nou zeg, kom, toch moet je toch van die kaartjes af. Nou zeg, nou,
1: klopt wel, nee, maar dit zijn gewilde tickets. Nee, maar je hebt natuurlijk gelijk, maar we hebben in totaal 12 tickets vergeven. We hebben al eentje gebeld. En
0: ja, we hebben al twee winnaars eigenlijk blij gemaakt. Hè? Want Zoe en Mick, die gaan natuurlijk samen met papa en mama naar...
1: Wat wij gaan doen, wij gaan gewoon even weer nummer 2 gaan wij bellen. En misschien wordt er nu wel opgenomen. Dan gaan we nog een keer nummer 3 bellen. En als het echt niet lukt, dan krijgen ze van ons een mail. Want ze, nou, ze zijn gewoon winnaar, toch?
0: Ja, maar even kijken hoor. Dan gaan we maar even bellen. Komt
1: we gaan maar even bellen. Dit wordt nu al spannend.
0: Sommige mensen zullen ook denken... waarom word ik nou de hele tijd tot het onbekende nummer gebeld?
1: Ja, laat maar met rust.
0: Ja. Ik heb het idee dat dit niet gaat helpen.
3: Goedendag. Dit is de voice.
0: Nee, helaas.
1: Oké, gaan we nog een keer de volgende bellen? Ja, dan houdt het echt op. En,
0: Kijk, het enige is natuurlijk wel... Wij zijn natuurlijk gewoon druk bezig met radiomaken. Maar sommigen zijn misschien gewoon niet thuis. Want ik bedoel, Mick en Zoe zaten ook in de auto naar Frankrijk.
1: Ja, dus... dat kan natuurlijk ook, hè, ja.
0: Ja. Spannend. Ja. Ik heb gecontroleerd, hè, maar onze telefoon doet het. Voordat iemand straks denkt, er is een draadje doorgeknipt. Ja. Nee, alles werkt.
1: Ja. Anders moeten we gewoon random gewoon een nummer intoetsen en dan zeggen we nou...
0: We gaan het anders doen.
1: Ja.
0: Iedereen die nu zit te luisteren.
1: Oh, dat is een spannend idee. Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, weet je wat ze doen, Marjoni?
0: We gaan niet de telefoonnummer noemen. Dat gaan we niet doen.
1: Ticket alarm.
0: Laat even ticket alarm. Dat kan ik wel doen. Ja, want ik dacht, dan doen we inderdaad gewoon... Kijk, tuurlijk, we hebben meerdere tickets. Maar ja, als je al na een paar keer bellen niet opneemt... Weet je, bedoel, we zijn wel streng. We willen wel graag iemand aan de telefoon hebben.
1: Ja, ja.
0: Dus...
1: stel nou voor dat je nu bijvoorbeeld...
0: zitten luisteren en graag naar het dolfinarium wil, dan moet je nu even wat insturen.
1: Ticket alarm.
2: Yes!
1: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het dolfinarium. Het ticket alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio. Zeg,
0: ja, dit was hartstikke toevallig.
1: Nou, oké, dus nu wil je naar het dolfinarium, doe nu mee. En dan kun je 1, 2, 3, 4 tickets winnen. En nog eens een keer 1, 2, 3, 4.
0: Ja, want kijk, ik kan natuurlijk nog wel meerdere mensen bellen... die allemaal deze week hebben meegedaan. Maar als iedereen niet in de buurt zit van de telefoon... ja, dan blijf ik het voicemailalarm horen.
1: Ondertussen komen de verzoekjes binnen. Ik heb vanochtend thuis voor Elise uit Schonebeek... heb ik een heel leuk nummer gedraaid van The Never Ending Story... van Lamal. Ken je dat nummer? Ja.
0: Ja?
1: Niet dat we dit nu moeten draaien, maar zit je nou te luisteren en weer nog even een leuk liedje voor het weekend horen, dan kun je dat doorgeven. Heb jij nog verzoekjes klaarstaan?
0: Ja, ik heb een verzoekje binnengekregen van, even kijken, Sophie. Die wil graag het liedje De Zomer van Oya Lele horen. En ik heb nog een aantal berichtjes van luisteraars die uitgebreid aan het roepen zijn wat ze zijn. Hier bijvoorbeeld een berichtje van mama Leonie. Die zegt, wij eten vanavond een broodje frikandel. Morgen misschien ook nog frietjes. En hier thuis wordt altijd appelmoes erbij gegeten. Dus ja, dan hebben we geen team knoflook, team mayonaise. Dat kan natuurlijk.
1: Nog steeds team knoflook. Maar
0: nog steeds duidelijk.
1: Ik weet dat is mama Leonie. En die doen, weet je nog, daar zijn we. Die doet azijn. Nee, magie bij de frietjes.
0: Ja, is ook lekker magie. Inderdaad. Ook lekker. Ja.
1: Magie is heel zout.
0: Magie is een... Ja, Arnold, hoe leg je nou uit dat magie is? Er wordt hier gevraagd, wat is dat?
1: Ja, magie. Ja, je hebt de magieplant.
0: Maar dat is een soort... Ja, hoe leg je dat nou
1: uit? Een dressing. Een hele zout dressing eigenlijk.
0: Een soort, bouillonblokje, maar dan anders. In een flesje. Toch?
1: Ja, en het is in een flesje wat al tientallen jaren nooit veranderd is. Maar goed, dat is even heel specifiek. Maar met appelmoes ook lekker. Maar gaat dan de appelmoes bij de frikandel?
0: Dat staat er eigenlijk niet bij. Dat staat eigenlijk vooral bij de frietjes.
1: Oh, bij de frietjes. Ja,
0: ja. Ja. Ja, en hier bijvoorbeeld Zoe en Mick zijn nog steeds lekker aan het luisteren. Die hadden we net al aan de telefoon. Zoe is team knoflook. Mick is dan weer team mayonaise. Ik heb hier Bas, die had gezegd, ik ben team mayo. Hier Yannick, die zegt, ik ben ook team mayonaise. Oh, Vera, we gaan het verliezen, denk ik. Want wij zijn toch wel team knoflook. Even kijken hoor. Hier nog een ander berichtje binnengekregen. Even kijken.
1: Ik krijg nu echt gewoon trek, hè?
0: Indy zei ook mayonaise of wat is nou knoflook. Oh, ze heeft het berichtje verwijderd. Ik denk dat Indy nog niet besloten heeft wat het wordt.
1: Nee, nou ja, kijk, als je op weg bent naar Frankrijk, dan ja, mayonaise, het is een Frans woord, hè?
0: Eten ze daar geen knoflooksaus?
1: Dat zal vast wel, maar mayonaise is een Frans woord.
0: Ja, dat is waar, ja, dat is waar. Oké, Sophie heeft trouwens nog niet verteld aan welk team ze is. Of ze team knoflook is of team mayonaise. Ze heeft alleen gezegd dat ze graag die nieuwe van K3 wil horen. Dus, Sophie...
1: Weet je wat ik trouwens ook heel lekker vind? Tartaarsaus.
0: Ja, maar moet niet nog een extra saus toevoegen. Dan klopt het straks niet meer.

0: Nou.
1: We hadden het ticketalarm laten horen op de radio van Dolfinarium. En toen kreeg ik echt, ik denk nog geen seconde later, kreeg ik dit berichtje binnen. Luister even mee.
2: Ik heb het ticketalarm gehoord. Lisa, Lisa. Nu moet ik eten.
1: Ja, ja dus moet ik, ja. Ik dacht, ja, weet je, ze was wel de allereerste die meteen wat instuurde. Dus ik hoop dat ze dus wel de telefoon op de eettafel heeft liggen. Hoop ik.
0: We gaan het even proberen.
1: Ja, dus even kijken of dat, ja.
0: Nou, spannend. Het was een beetje moeilijk om mensen te bereiken, maar wie weet.
1: Kunnen we meteen even vragen hoe het broodje frikandel is?
0: Papa en mama zeggen, nee, thuis.
2: Hi.
0: Ja, we hebben iemand.
1: We hebben iemand aan de telefoon. Hallo, Elise.
3: Hi.
1: Hallo, hoe is je broodje frikandel? Is die lekker?
3: Ja.
1: Ja, is die al op of heb je nog een stukje op je bord liggen?
3: Ik heb nog een broodje en een klein stukje.
1: Oh, je hebt twee broodjes. Oh, oké. Ja, het is toch vrijdagmiddag. Ja, dat klopt. Zeg, Elise, jij hoorde het ticketalarm op de radio van Dolfinarium. Ja. En ja, je had meteen een berichtje ingestuurd, want jij wilde daar graag naartoe. Ben ik alleen wel even benieuwd. Elise, ben je er ooit al een keer eerder geweest in het Dolfinarium?
3: Ja, dat was met mijn oude klas.
1: Oh, dus dat is al heel lang geleden.
0: Ja, en dan moet ik zeggen dat vanochtend deed de uitzending alleen. Mm-hmm. Toen zat ook het ticketalarm in de uitzending. En Elise was er toen ook heel rap bij. Dus ja, ik wel, hè? Twee keer heel snel gereageerd.
1: Ja. Maar goed, 's ochtends bellen we nog niet. We bellen natuurlijk pas 's middags.
0: Ja.
1: Maar Elise, het ticketalarm was te horen op de radio. Arnold heeft stiekem eigenlijk al een klein beetje wat verklapt. Want Elise, wij gaan jou sturen naar het
0: Dolfinarium!
1: Yes, hoor ik op de achtergrond.
0: Ja, Elise, wij zijn daar dus dinsdag geweest om een nieuwe attractie te openen, Atlantis. En nou, we hebben dus rondgekeken. Je hebt de haaien, roggen, zeeleeuwen, hele grote beesten.
1: Dolfijnen.
0: En natuurlijk de dolfijnen. En ze zorgen ontzettend goed voor die dieren. Ook uitgebreid met die medewerkers gepraat. En met de grote baas Alex, hè, de directeur.
1: Ja.
0: En dat is een mooie plek om naartoe te gaan. En je krijgt, Elise, 4 tickets.
1: Ja, dus Elise, is leuk. Dan kan je papa en mama meenemen. Kan je nog iemand extra meenemen? Heb je al een idee?
3: Ik wil een vriend van mij meenemen.
1: Oh, dat is gezellig. Dat is gezellig. Nou, Elise, gaan wij ervoor zorgen dat die tickets jouw kant op komen? Kan jij straks natuurlijk samen even een datum gaan uitprikken van wanneer je nou precies naar Dolfinarium toe gaat? Wens ik je er alvast heel veel plezier mee. Maar Elise, ja, dan verwachten wij natuurlijk wel even een foto van jou, hè, als je er eenmaal bent.
3: Natuurlijk.
1: Oh,
0: goed zo.
1: Ja. Nou, Elise, nog heel veel eetplezier met jouw broodje frikandel. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
3: Ja, tot de volgende keer.
1: Doei! Kijk eens aan, Elise was er hartstikke blij mee met die tickets voor Dolfinarium. Want ja, het is natuurlijk ook wel heel bijzonder, hè? Op bezoek bij de dolfijnen.

0: Nou, een feestje, dat is het zeker. Vooral als je net een belletje hebt gehad van onze Hallo Kids Radio. Als je bijvoorbeeld hebt gewonnen. Goed trouwens om te weten dat deze week hebben we dus tickets weggegeven voor Dolfinarium. Volgende week weer nieuwe prijzen. Alleen, dan hebben we geen ticketalarm. Ik dacht, zeg er even bij. Want dan is het wel de bedoeling dat iedereen weer goed vroeg opstaat. Want dan hebben we weer een hele leuke prijs in de ochtend.
1: Is helemaal waar. Zometeen gaan wij aan het einde van de uitzending. Vera zei het net terecht. Moeten we even de uitslag van de battle, de sauze battle doen. Is het team knoflook of team mayonaise? Maar eerst gaan we zijn een beetje uitgelopen, naar de nieuwe superhit van volgende week.
0: Ja, die moeten we alvast even bekendmaken. De superhit van deze week was natuurlijk van Yves Berends en Busy. Twee hele bekende artiesten. Nou, we blijven in bekend Nederland artiestenland. Want dit keer is de beurt aan een dame, aan een hele bekende. Iemand die supergoed kan dansen. Deze week hebben we haar nog niet als superhit, maar volgende week wel. Namelijk Emma Heesters.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Nou, dames, wat vonden we ervan? Is het een goede superhit voor volgende week?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik hoorde inderdaad iemand al hier een beetje meezingen. Dus dat is een goed teken inderdaad. Ja, absoluut, absoluut. Ja, de volgende week is dus extra vaak te horen Emma Heesters als superhit van de week. En ja, als je nu naar de klok kijkt, ja, dan zie je dat je wel een klein beetje weet, denk ik, hoe laat dat het is. Want het is alweer bijna etenstijd. Sterker nog, het is al 6 uur geweest. Maar dat hebben we niet gezien op de klok, hè?
1: Nee,
0: hebben we niet gezien, nee.
2: Wanneer het tegen 6 loopt, dan is het etenstijd.
0: Ja, ik heb wel honger inmiddels, hoor. Zo. Ja.

0: mooie tijd.
1: Ik heb ondertussen trouwens even alle stemmen bij elkaar opgeteld.
2: Ja.
1: Ik moet eerlijk toegeven, ja, het zit een beetje gelijk. Ja, ja, had ik niet verwacht. Ja, we hadden net even een spontane battle tussen de mayonaise en de knoflook.
2: Ja.
1: Er zijn een hoop die hebben gezegd mayonaise. Er zijn ook een hoop die hebben gezegd knoflook. En er zijn er ook een aantal, en dat snap ik best wel, die zeggen ja, het hangt er vanaf wat ik eet.
2: Ja, oké, dat snap ik ook wel.
1: Ja, toch? Ja, want ja. Oké, Vera, eet jij wel eens mayonaise?
2: Ja, ik eet liever bijvoorbeeld bij een... bij een worstelbroodje eet ik liever mayonaise dan knoflooksaus. Maar
1: wacht even, je eet saus bij een worstelbroodje. Wie doet dat nou weer?
2: Hoezo? Wat is daar raar?
1: Kijk, ik weet dat je uit Helmond komt, dus je komt uit Brabant. Dus dat je een worstelbroodje eet, vind ik logisch. Maar
2: net zoals mayonaise... Wat Arnoud zegt, het is gewoon lekker. Ja,
1: Arnoud eet vegetarische worstelbroodjes, die smaken anders.
3: Nee, maar is het wat minder droog?
1: Is het wat minder droog? Ja. Oh ja, tuurlijk.
2: Nou,
1: ja,
2: zonder saus is het ook lekker, maar ik eet als het mag van papa en mama...
1: Oh ja, tuurlijk, dat is wel een goed punt.
2: Eet ik liever saus bij, maar bij mij is het meer de salades. Is dan bij knoflooksaus is dan meer bij de salades... En dan bij de barbecue vlees. Maar dat,
1: oh, goeie. Ja, dat
2: daar
1: doe ik
2: houdt
1: ook.
2: Het dan ook mee op.
1: Ja, ja. Ja, ja, vind ik wel een goeie, ja.
4: Okay, ik doe bij salade en ook soms bij barbecue.
1: Ja, ja, want de meesten zeggen dus... Ja, maar mayonaise, daar horen de frietjes bij.
2: Ja, maar dat is ook gewoon waar.
1: Nee, ik eet knoflooksaus hoor, met de frietjes.
5: Oh, even, maar wacht even. Dat is ook een mooie, want je hebt namelijk mayonaise en je hebt frietsaus. Dat is niet hetzelfde.
1: Ja, maar dat weet ik allemaal niet hoor, want dat eet ik allemaal niet.
5: Nee, maar frietsaus is zoeter. Dat is...
1: Echt waar?
2: Ik heb frietsaus nog nooit gehad, dus ik denk zelfs dat ik mayonaise heb.
1: Ik zie papa heel hard knikken. Die zegt, ja hoor, dat heb je al lang gehad. Al.
3: Ja, het lijkt op mayonaise.
1: Ja, het ziet er wel precies hetzelfde uit. Ze allebei ook wit, dat klopt. Ja, ja, ja.
2: Maar ik vind nog steeds dat wij gewonnen hebben met de knoflooksaus, want hier is het al 3-2.
1: Oké, okay, heeft ze wel een punt. Ja, dan heeft ze wel een punt.
2: Dus
1: ja,
2: dan nou mogen goed. Jullie lekker gaan zingen met mayoni.
1: Ik dacht, het is zo jammer dat ik dacht. Dan gaat ze dus nu zeggen dat ik dus niet hoef te zingen, want ik ben team knoflook. Maar jij vindt dus toch nog...
2: Ja, jij hebt nog steeds de battle verloren.
1: Maar, daar moet papa ook mee zingen.
2: Ja, met zijn valse kattenjank.
1: Nou, zeg.
6: Als je mij straks wil verliezen, moet je met mij vooral laten zingen.
1: Ja, ja. Okay.
5: Nou, dan weet ik het goed. Dan gaan wij met z'n allen zingen.
1: Ja, dat vind ik wel goed. Ja, dat vind ik ook.
7: Oh,
1: jullie hoor je niet. Jawel, je hoort jullie wel hoor. Jawel.
5: Jullie komen er bovenuit.
8: Hallo, Kids Radio.
1: Zie, ik ben heel afgeleid. Ik wilde het...
9: Hallo!
1: Normaal gesproken hoeft er maar één iemand mee te zingen. Dus ik ben nou helemaal in de war.
5: Het is al bijna 6:10.
1: Maakt niet uit.
5: Okay.
1: De frietent kan hem wel even wachten.
5: Ja.
1: Toch?
5: Ja, maar...
1: Ja, die is gewoon open, dus niks aan de hand.
5: Nee.
1: Mijn frietjesbakker...
5: Zal ik de frietent even bellen, dat jullie wat later komen?
1: Ja.

0: DJ Mayoni.
1: Ja, goed. Hè, ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, ik vond dat we allemaal goed gezongen hebben.
2: Een extra lange uitzending vrijdagmiddag. Ik moet wel even bijkomen. Ik vond het gezellig, maar ik moet wel even bijkomen.
1: Ja, ik vind wel trouwens. We hadden laatst natuurlijk Famke en Thomas al hier in de studio. Dat was al heel gezellig. Ja. Nu Vera en Nina. De eerstvolgende twee luisteraars die op jullie stoel komen te zitten, die gaan het wel zwaar hebben, denk ik hoor.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Want die hebben natuurlijk nu wel gehoord dat er ook misschien ietsje meer gebabbeld moet worden.
2: Nou, goed.
1: Misschien wordt het volgende keer de team ketchup tegen team curry. Je weet het niet.
0: Ja. Ja.
2: Morgenochtend.
0: Ik vind het allebei
1: vies. Oh, jij vindt het allebei.
2: Zo, ik ga afronden. Ik ga de uitzending afronden. Morgenochtend om 9 uur Dirk Scheele op de radio. Daarna meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin vanaf 9:30 met Juliana Toren live. En wij zijn er maandag weer met een nieuwe ochtendshow.
1: Maar natuurlijk, en nu richting de frietjes.
0: Hey!
1: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
0: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
1: Aha!
3: Hallo Kids Radio.

0: De magische klok. Heel lang geleden, ergens diep in een donker bos, stond een hoge ronde toren. Die toren was van een oude tovenaar die daar zijn uitvindingen deed. De tovenaar ken je waarschijnlijk niet van naam, maar je hebt vast wel eens een paar van zijn uitvindingen gezien. Hij heeft van alles gemaakt. Bijvoorbeeld mooie rode schoentjes die konden dansen. Een spiegel waar je dingen aan kon vragen, zoals wie is het mooiste van het land? En, oh ja, hij had ooit ook eens een waterput betoverd voor vrouw Holle. Hij had veel geld verdiend met zijn uitvindingen. Maar toch was hij niet rijk, want hij gaf alles weg aan arme mensen. Met zijn laatste uitvinding was hij alweer 3 jaar bezig. Een toverklok die bestemd was voor de 6 koningszonen van het land. Op een dag, toen de tovenaar weer hard zat te werken in zijn torenkamer, werd er op de deur geklopt.
1: Wie ben jij en wat wil jij van me?
0: Er stond een heel klein mannetje voor de deur met een zak op zijn rug en een wilgetak in zijn hand.
2: Daar, ik ben Slimme Toon. En ik trek door het land op zoek naar een baas die een eerlijke en hardwerkende knecht nodig heeft.
1: Hoe komt het dat jij zo klein bent?
2: Oh, dat is heel eenvoudig. Ik ben namelijk nooit gegroeid. Maar al ben ik heel klein, ik ben wel handig en slim. Dus als u een hulpje kunt gebruiken, nou, dan vindt u nergens iemand die zo hard werkt en zo eerlijk is als ik.
1: Nou, kijk aan. Kom dan maar binnen. Dan zullen we zien of je gelijk hebt. Ik ga het een paar weken proberen met je. Als je goed je best doet, kun je veel van me leren. En misschien zul je ooit zelf wel een groot tovenaar zijn.
0: De tovenaar wist niet dat Slimme Toon helemaal niet eerlijk was. Hij was al bij enkele tovenaars in dienst geweest. En overal was hij weer weggejaagd. En dat kwam omdat hij nooit de waarheid sprak. En het hem alleen maar om geld ging. De laatste tovenaar werd zo boos op hem dat hij hem voor straf in een klein mannetje veranderd had. Ondertussen werkte Slimme Toon hard en onthield hij alles. En als de tovenaar op reis ging, sloop hij naar de toverboeken en las alles wat de tovenaar had opgeschreven. Soms gluurde hij ook in de werkkamer en bekeek alles waar hij niets mee te maken had.
2: Hé, hey, kijk nou, dat is me ook een joekel van een klok. Dit is geen gewone klok. Ik ga uitzoeken hoe hij werkt. Dit moet wel heel speciaal zijn.
1: Zo, Slimme Toon. Jij hebt mijn magische klok gevonden.
2: Ik wist de tijd niet. Ik moest even op de klok kijken.
0: Slimme Toon schrok zich een hoedje. Na al zijn tovenaarservaringen had hij dan ook alle reden om heel bang te zijn.
1: Omdat je het zo graag wilt weten, zal ik je vertellen over de magische klok. Verderop wonen 6 koningszonen die zo ijdel zijn dat ze alles doen om zichzelf aan de mensen te laten zien. Ze hebben mij gevraagd een klok te maken die de mensen laat zien hoe mooi en hoe geweldig ze zijn. Als ze op hun trompet blazen, gaat de klok lopen. Maken de paarden een rondje rond de klok. En ieder kwartier luidt de bel en hoor je magische muziek die ervoor zorgt dat de mensen moeten kijken, of ze willen of niet. Dit is een klok zonder opwindsleutel. De sleutel zijn de koningszonen zelf.
0: Tja, in die tijd had je nog geen batterijen. Op een zekere dag ging de tovenaar weer op reis.
2: Hé, dit is mijn kans. Daar in dat dikke boek op de werktafel ga ik alles precies uitpluizen. Oké. Concentratie. Radertje 6. Tot en met 97. Balletje. Klepel. Ah, die is dus heel belangrijk. Eens even zien.
0: Slimme Toon zat zo druk te lezen dat hij niet merkte dat de tovenaar terug was gekomen en de 6 koningszonen bij zich had. Net op tijd kon hij nog achter een stapel boeken wegduiken.
1: Kijk, heren, daar is de klok. Ik heb er 3 jaar heel hard aan gewerkt. En nu is het zover. Hij is klaar.
3: Geweldig werk, tovenaar. Zullen we hem dan maar meenemen?
1: Dat is prima, maar eerst nog even de 3 zakken goud die we als betaling hebben afgesproken, hè?
4: Oh ja, Nou, kijk, het zit zo.
5: We hebben geen drie zakken goud.
6: Nou, in ieder geval, op dat moment tenminste niet meer.
3: Nee, een vader wil ze ons niet meer geven. Hij vindt het wel genoeg geld verspild hebben met onze ijdele ideeën. Nou, zijn drie zakken goud natuurlijk ook wel erg veel.
7: Dus vinden wij dat die klok ook best mee mag voor één zak goud.
6: En hij is nou toch gaaf, dus...
1: Dus wat? Potjandorie! 3 jaar ben ik bezig geweest aan jullie ijdele lapswanzerietes. En nou vertellen jullie mij doodleuk dat ik maar genoegen moet nemen met 1 zak goudstukken. Jullie krijgen de klok niet meer. Ik verkoop hem wel aan iemand anders. Maar dat je wegkomt en komt nooit meer terug. Vlug wat!
0: Slimme Toon, die alles had gehoord, bedacht een sluw plan.
4: Hé, komt dat even goed uit? Voor mij is 1 zak goud meer dan genoeg voor die stomme klok.
1: Toon, ik ga morgen op reis. Ik ga kijken of ik iemand kan vinden die de klok wil kopen. Let goed op de klok terwijl ik weg ben. Voor alle zekerheid heb ik er alle radertjes uitgehaald, want ik vertrouw die koningszonen voor geen wijzer. Ze zouden wel eens kunnen terugkomen om hem te stelen. Dus hier is de sleutel van mijn kamer. Ik reken erop dat je niemand binnenlaat.
4: Niet zolang ik er ben, tovenaar. Maak je geen zorgen.
0: Hij zwaaide de tovenaar na tot hij hem niet meer zag. Toen rende Slimme Toon het donkere bos in, recht naar het kasteel van de koningszonen.

0: Hallo meneer hooghartige, grootbenige, sterke, met grote spierballen, glanzende glansbal. Dag meneer de schildwacht. Kan ik de koningszoon even spreken? Zeg hen dat het om een toverklok gaat. Dan mag ik vast en zeker wel binnenkomen.
1: De schildwacht nam hem mee het kasteel door. Na veel donkere gangen kwamen ze eindelijk bij een kamer waar slimme Toon de koningszonen hoorde praten. Hij verstond alleen...
2: Pak dan die gewoon klok.
1: En...
2: Je moet hem wegnemen.
3: Wegnemen.
1: Maar hij wist genoeg.
4: Wie is dat kleine ventje?
0: Ik ben de knecht van de tovenaar. Ik kan regelen dat jullie toch de klok te pakken kunnen krijgen. Maar dan moeten jullie mij wel de overgebleven zak met goud geven.
3: Vertel.
0: Als we zo dadelijk bij de toren van de tovenaar zijn, zal ik de deur van de werkkamer open doen. De tovenaar heeft alle onderdelen door elkaar heen gegooid, maar geen nood. Ik weet namelijk precies hoe je hem weer in elkaar kunt zetten. We moeten nu wel een beetje opschieten, heren koningszonen, want de tovenaar is op reis en hij blijft niet al te lang weg deze keer.
3: Nou, stop dan met kletsen, waar wachten we nog op? Span een sterk paard voor een wagen en zadel de paarden. We gaan onze klok halen,
1: Het enige wat er even later te zien was, was een enorme stofwolk. Ze waren dan ook snel weer bij de toren. Slimme Toon sprong van het paard en moest toch even slikken. Want stel je voor dat de tovenaar ondertussen toch teruggekomen was. Nou, dan was het spel uit.
0: Oh, gelukkig. Niemand te zien.
1: Snel gaaide Slimme Toon alle palletjes, wieltjes en radertjes bij elkaar en stopte die in een grote zak. In een mum van tijd waren Slimme Toon en de 6 koningszonen er met de magische klok vandoor. Toen ze weer bij het kasteel waren, werden de onderdelen naar een speciale torenkamer gebracht waar Slimme Toon in alle rust kon werken.

0: rustig. Bouwt je erop, bouwt je hier zo. En nu de klok erachter. Ja, voorzichtig, voorzichtig. Ja, hop, hop. En de ruitertjes erop. Zo, en nu de bel nog op het dak. En ha, ha, ha. Klaar. Maar dat past prachtig. Ich bin ein Genie.
1: Jee, dat is niet normaal, man. Wat een prachtige klok.
2: Zie je dat het niks uitmaakt dat we die andere zakken goud verkwanseld hebben aan paarden, feesten, juwelen?
3: Nee, inderdaad. En we hebben nu toch de klok.
4: Kom, we gaan onze trompetten halen. Tuur, tuur, tuur, tuur, tuur.
0: Hé, kijk, de beestjes draaien en daar de ruitjes. Geweldig, let op. En dan komt nu de bel.
1: Hé, hey, wat zijn het voor fratsen?
5: Fratsen, ja. Die bel doet het niet.
6: Nee. Hij doet het niet. Tenminste, ik hoor niks.
1: Als de mensen de bel niet horen, weten ze niet waar ze moeten kijken.
4: En dan ziet niemand hoe rijk en belangrijk we zijn.
2: Hé, hey, loser! We willen de zak met goud terug.
0: Komt goed, stop u dat zwaardje maar weg. Stop maar weg. Ik zie al wat er mis is. Ik zie wat u niet ziet. Ik ben alleen de lepel vergeten. Ik bedoel de klepel. Ik zal hem voor u gaan halen en dan is alles voor elkaar.
7: Slimme Toon ging de hele weg weer terug naar de toren van de tovenaar. Hij dacht aan de zak goud en bedacht dat dat best een extra wandeling waard was. Eindelijk was hij er.
0: Auw, staak op mijn tong. Auw. Zo, nou, voorzichtig nu. Wie weet is de tovenaar al terug. Ik mag wel uitkijken.
7: Hij rende naar boven, pakte de klepel die onder de tafel was blijven liggen en ging met de klepel op zijn rug weer terug. Intussen was de tovenaar de hele dag onderweg geweest. Maar niemand had genoeg geld om de klok te kopen. Doodmoe was hij ervan geworden en besloot dat het mooi was geweest. Hij ging terug naar huis.

0: Hey, dat kleine kereltje ken ik. Dat lijkt slimme Toon wel. Ik dacht dat hij op mijn klok zou passen. Ik ga me eens verstoppen om te kijken wat hij van plan is. Het lijkt alsof... Ja hoor, hij is het. Ik zal dat ventje eens gaan volgen, want volgens mij klopt er hier iets niet. Ik word een boom als dat niet de klepel van de magische klok is, daar op zijn rug.
1: Vreemd, vreemd. Ik hoor steeds voetstappen, maar ik zie niemand. Ik word gek. Ik ben ook veel te bang voor tovenaars. Nergens voor nodig, nergens voor nodig. Kom op, Slimme Toon. Geen tovenaars.
2: Toen Slimme Toon bij het kasteel aankwam, stonden de koningszonen al te wachten. Snel hing hij de klepel in de bel en liet de koningszonen weer blazen. De wijzers begonnen te draaien, de ruitertjes begonnen te rijden en de bel begon te luiden.
0: Lelijke dieven, zijn jullie helemaal gek geworden? En jij, Slimme Toon, ik heb nog nooit zo'n oneerlijke knecht meegemaakt. Jaren heb ik aan deze magische klok gewerkt en jullie stelen en verkwanselen hem. Ik zal jullie leren. Ieder kwartier zullen jullie op je trompet moeten blazen. Als de ruitertjes dan gaan rijden, kunnen alle mensen zien hoe vrij en blij jullie ooit door de velden reden. Verwaande ijdele koningszonen, ik wens jullie verheen en verander hierbij. Jullie allemaal liefsteen.
2: De koningszonen voelden dat ze zich niet meer konden bewegen. Als versteend stonden ze op een rijtje langs de weg met hun trompet aan de mond. Slimme Toon probeerde zich te verstoppen achter de bel. Maar helaas.
0: En jij, Slimme Toon, voor jou heb ik ook een straf. Jij zult daar altijd op het dak moeten blijven zitten. En elk kwartier de bel luiden, zodat de mensen kunnen horen waar ze moeten kijken om een oneerlijke knecht te zien.
2: En zo gebeurde het. Precies nadat de tovenaar zijn moeilijkste en gevaarlijkste spreuk had uitgesproken. En zo is het nu nog steeds. Ieder kwartier blazen de koningszonen op hun trompet. En ieder kwartier luidt Slimme Toon de klok. En dat zal wel nooit meer veranderen.

0: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendse.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool!

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: De prinses op de ert. In een paleis dat zo hoog was dat het bijna de wolken raakte, woonden een koning en een koningin. Op zich waren ze niet ontevreden. Nee, integendeel.
1: Wat zijn we toch gelukkig.
2: Ja, zo gelukkig.
0: Maar ze hadden ook een zoon, prins Frerik.
2: Nou ja, ik ben iets minder gelukkig. Ik ben zelfs behoorlijk eenzaam.
0: Achter het koningspaar stond de ministerraad, die het liefst de macht over het zo gelukkige koninkrijk wilde overnemen.
3: Uwe majesteit, de verjaardag van zijn koninklijke hoogheid prins Frerik laat niet lang meer op zich wachten.
1: Dat is waar, dan wordt hij alweer 21, die jongen van me.
3: Precies, en zoals u weet moet hij trouwen voor zijn 21ste verjaardag.
4: Vindt u dat

0: hetzelfde ook niet een ouderwets wetje? Kunnen we dat niet afschaffen?
1: Hij moet trouwen wanneer hij dat zelf wil. En met het meisje waar hij van houdt.
2: Pardon?
1: Liefde, minister. Ik heb het over echte liefde.
3: Maar het gaat hier helemaal niet over echte liefde. Het gaat hier over een huwelijk. U moet geen dingen door elkaar gaan halen.
4: Op dat moment kwam de prins de grote troonzaal binnen.
0: Mijn beste jongen, de ministers herinneren ons er zojuist aan dat je moet trouwen voor je 21ste. Je zult een meisje moeten zoeken.
2: Ja, en niet zomaar een meisje. Nee, nee, een prinses.
5: U weet toch hoe u een echte prinses kunt herkennen, hè?
6: Natuurlijk, dat voel je.
2: Nou, dan zou ik maar snel gaan zoeken als ik u was, hè? Want als het u niet lukt, dan betekent dat het einde van uw koninkrijk.
4: Nog diezelfde middag begon het grote zoeken naar een prinses voor de prins. Hij zocht in de buurlanden en de buurlanden van de buurlanden. Maar toen zijn 21ste verjaardag steeds dichterbij kwam en hij nog geen prinses had gevonden, werd vooral de koning een beetje zenuwachtig.
0: Jongen, misschien moet je eens echt op reis gaan. Ik bedoel, ga de zee eens over.
4: En daar ging hij. De zwaarste stormen trotserend bezocht hij alle paleizen en kastelen over de hele wereld.

0: zijn lange reis ten einde kwam, keerde de prins weer naar huis. 2 dagen voor zijn verjaardag.
1: Welkom thuis, mijn lieve zoon. We hebben je zo gemist. Gelukkig ben je net voor het onweer binnen. Dat is toch fijn? Stel je voor dat de bliksem je zou hebben geraakt. Oh, ja, jongen,
2: heel fijn zo, familiereunie. Maar wat wij alle graag willen weten is of u een prinses heeft kunnen vinden.
3: Ik heb overal gezocht. Alle koningen, keizers en pasja's om de hand van hun dochters gevraagd. Maar het is me niet gelukt.
0: Later die dag zaten de koning en de koningin toch lichtelijk ongerust in de troonzaal.
1: Hoe moet het als hij niet op tijd een prinses vindt?
4: Ach, daar wil ik niet eens aan denken, mijn duifje. Laten we er maar gewoon het beste van hopen.
2: De prins heeft nog maar 2 dagen de tijd, dus ik zou maar niet te veel hopen als ik u was. Prinsessen kloppen niet zomaar op de deur.
5: Ah, nu zul je het krijgen.
2: Welke halve garen gaat er met dit noodweer nog over straat?
1: Gaat er misschien nog iemand open doen?
0: Een van de lakeien liep snel naar de grote eiken deur, haalde de grendels eraf en deed hem open. En daar stond een beeldschoon meisje.
6: Hallo!
7: Oh!
0: Tenminste, ze zou er beeldschoon uit hebben gezien als ze niet zo vies was geweest.
8: Hemeltje lief, wat moet dit voorstellen?
6: Een prinses!
2: Ja hoor, een prinses. Maak dat de kat wees. Welke prinses gaat er nou met dit vreselijke noodweer alleen op pad? Je ziet eruit alsof je via de slotgracht hier naartoe bent komen zwemmen.
6: Ja, dat klopt ook.
4: Laat haar binnenkomen. Als ze buiten blijft staan, vat ze nog kou.
9: Wie stond daar voor de deur? Een prinses misschien, het meisje was zo vies dat niemand het kon zien.
0: De lakei deed de zware deur weer dicht. Het meisje liep voorzichtig naar de koning en de koningin en liet een spoor van water en modder na.
8: Ah, nou kan ik weer gaan dweilen. En ik was net klaar.
1: Lieve kind, wat kunnen wij voor je doen?
10: Kunt u zich nog herinneren dat vanmiddag de zon zo mooi scheen? Mijn vader, de koning, vond dat het een mooie dag was om een tocht door zijn koninkrijk te maken. We reden door dorpjes, langs weilanden
2: en... Ja, prachtig, prachtig. Heel schilderachtig, heel erg hand op piek. We gaan straks allemaal even kijken. Maar goed, kom ter zake, kind.
10: Opeens klonk er een donderslag. De paarden steigerden. Ik probeerde uit het raam te kijken om te zien wat er gebeurde, toen plotseling het dak van de koets vloog. Ik werd opgetild door de wind en vloog als een veertje door de lucht. Nadat de windmat neergezet heb ik uren gelopen, totdat ik licht zag branden. En die snijboon daar de deur opendeed.
2: Och, wat ontzettend zielig voor je. Jammer dat ik het niet geloof.
1: Let maar niet op hem. Oh, weet je wat? Je gaat eerst lekker in bad en daarna volgt er een heerlijk koningsmaal en natuurlijk blijf je logeren.
4: En morgen gaan we ervoor zorgen dat je weer veilig thuis komt.
2: Maar majesteit, het is hoogst ongebruikelijk dat het gewone volk blijft slapen.
4: Heeft u haar niet gehoord, minister? Ze is een prinses.
5: Ja, iedereen kan zoiets beweren.
1: Ze is een prinses totdat iemand het tegendeel bewezen heeft.
2: Zoals u wenst, koningin.
0: De ministerraad verliet morrend de troonzaal.
2: De brutaliteit. Hoe durft ze? Staat ineens zomaar voor de deur en wil ons laten geloven dat zij een echte prinses is. Maar goed, stel dat ze toch een echte prinses is en de prins verliefd op haar wordt. Oh nee, daar wil ik helemaal niet aan denken. We moeten haar stoppen.
11: Het tere huidje.
2: Afblijven, wat is er met mijn tere huidje?
5: Hij bedoelt, een echte prinses heeft een zeer tere huid die zo gevoelig en fijn is dat ze alles voelt.
2: Ja, natuurlijk, dat is het. De proef met de echt. We geven de prinses een speciaal onthaal met een zijdezacht bedje van wel 20 matrassen. En daaronder leg ik 1 ert. En als zij ondanks al die matrassen de ert nog altijd kan voelen, moet ze wel een echte prinses zijn. Maar misschien kunnen we een klein beetje vals spelen.
12: Wat bent u dan van plan?
2: Nou, dan doen we geen 20, maar 100 matrassen.
0: In de eetzaal zaten de koning, de koningin en de prins achter een dampend everzwijn te wachten op de komst van de prinses.
10: Het spijt me dat ik wat later ben, maar ik was zo vies.
0: De prins keek haar recht in de ogen en...
10: Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens zo blij zou zijn met zo'n verschrikkelijke storm.
1: laat het niet koud worden. Je moet everzwijn eten als het nog heet is.
0: Toen ook het dessert op was, werd de rust vreed verstoord door een hoop kabaal. Met z'n vieren holden ze naar de grote zaal waar het geluid vandaan kwam. Daar zagen ze de ministers druk in de weer om wel 100 matrassen op te stapelen tot een gigantisch bed.
1: Moet dat zo hoog? Waar is dat voor?
2: Voor de prinses. Ze heeft zo'n teerhuidje. Zo slaapt ze toch veel comfortabeler.
1: Maar moet ze echt in de hal slapen?
2: Ja, majesteit. De grote hal is de enige ruimte die hoog genoeg is.
10: Is dat bed voor mij? Waanzinnig!
3: Ongelooflijk! Ik wist niet eens dat we zoveel matrassen hadden.
0: En daar stond het. Een torenhoog hemelbed gemaakt van 100 matrassen.
7: Het is al laat. We moesten maar eens te bed gaan.
12: Slaap zacht, mijn prinses. Ik zie je morgenochtend weer.
0: Nadat iedereen zijn eigen slaapkamer op had gezocht, keek de prinses omhoog naar dat enorme hemelbed.
10: Nou, dat wordt een flink klim.
0: Ze zette haar voet voorzichtig op de onderste matras en begon te klimmen. Ze klauterde omhoog en hield zich vast aan ieder lusje, stukje franje, knoopje en sliertje dat ze tegenkwam.
10: Je moet er wel wat voor over hebben.
0: Eenmaal boven plofte ze uitgeput neer. Ze sloeg de dekens over zich heen en deed haar ogen dicht. Maar niet voor lang.
10: Dit geloof je toch niet? Dit bed is keihard. Het is net of er iets in mijn rug prikt.
0: Ze draaide zich om en om en probeerde in slaap te komen. Maar ook dat hielp niet. Ze ging ondersteboven liggen met haar voeten op haar kussen, op haar buik, op haar rug. Maar...
10: Het lukt niet. En ik ben zo moe.

0: volgende ochtend verscheen iedereen fris en vrolijk aan het ontbijt.
1: Goedemorgen, moeder, vader. Ik voel me zo gelukkig.
0: Maar voordat de koningin iets kon zeggen, sloeg de deur van de eetzaal met een klap open en daar stond de prinses.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen? Goedemorgen? Praat me niet voor goedemorgen. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Wat hebben jullie in de matrassen gestopt? Steen of zo?
2: Zuiver dons en puur tesselscheerwol.
3: Ik heb er niets van gemerkt. Ons tuinpad slaapt nog zachter.
4: Hoe kan dat nou? Heren ministers, legt u ons dat eens even uit.
5: De proef met de aard, sire?
6: De prinsessentest, natuurlijk. En liefje, zo te horen ben je geslaagd.
1: Wacht eens even, wat is een prinsessentest?
6: De huid van een echte prinses is zo gevoelig en fijn dat ze alles voelt. Zelfs als er een echt onder 20 matrassen ligt.
3: Oh, dus dat was dat geprik in mijn rug. Er lag een ert onder in mijn bed.
1: En jij voelde die, dus je bent een echte prinses.
3: Ja, maar dat had ik toch al verteld?
0: De prins liep naar de prinses toe en knielde voor haar neer.
1: Lieve prinses, wil je met me trouwen?
3: Ja, natuurlijk wil ik dat. Als het van mijn vader mag.
0: Lachend pakte de prins een prinses stevig vast en kuste haar.
6: Oh, ik ben toch zo gelukkig.
4: Ja, wij allemaal.
2: Nou, allemaal.
3: Mag ik u nog één ding vragen?
4: Maar natuurlijk, mijn kind.
3: Mag ik alstublieft vannacht nog één keer slapen op dat prachtige hemelbed, maar dan zonder ert?
1: Oh, ja. Nou, dat mag wel hoor. Oh, dat is een mooie.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Crisscross.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
2: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

stop now. A cat in the bone meowed loud, fuck the ladder.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: koekje ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: in het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: hele duizelig van.
1: Hallo, ik ben Ivano en ik luister altijd naar de Kids Radio. Super gezellig!
2: Jero, let's come together!
3: Hello, Papa. Hello, Papa.
2: It's now

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Kids Radio.

0: Band echt die coolste Band ooit.
1: Manamana.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Yo, listen up, here.